0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Espriella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Regio 8 Headlines.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is, is niet bekend. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks. 1 plus

0: maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomende La Espreya behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Het moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: De Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tip Top Car Wash. Geef glans aan jouw auto.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, proef jij even.
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je voelt je.

En je hebt hem vast vaak gehoord, deze song van Fisher Z. En So Long. Maar ken je de inhoud ook? Er komt toch wat emoties komen er wat los. Heel veel emoties komen er los bij deze fijne plaats. Zeker is die fijn, maar weet je waar die over gaat? Moet je je voorstellen dat je een relatie als man hebt met een vrouw. En je denkt, joh, eigenlijk gaat die relatie best wel goed. Dat zeg je ook tegen vrienden en collega's en zo. Totdat je op een dag thuis komt. En dan vind je een briefje op de keukentafel. Sorry, het is over. Het is voorbij. Ik ga bij je weg, zegt je vrouw tegen je. Nou, dan word je gek hoor, dan word je gek. En daar gaat het liedje over, dus de volgende keer, waar ook in de wereld, als je hem hoort, achter, denk je toch even terug aan de ochtendshow bij Regio 8. Waar je dit fijne verhaal hoorde op een prachtige maandagmorgen. Eigenlijk is het best wel een mooie dag, gaat het ook worden. En ik heb de laatste cijfers binnengekregen van Weer Online. Wij hebben natuurlijk onze eigen weerman Gerrit Vossers. Maar af en toe kijken we met een schuin oog naar bijvoorbeeld de mensen van Weer Online. En die voorspellen in de regio, ja echt waar, hier in de Achterhoek, een zeer droge, hete zomer. Tropisch kan het gaan worden, onder andere op de terrassen van Winterswijk en Doetinchem. Ik ben benieuwd hoe Gerrit erover denkt, want dit is de mening van Weer Online. Gerrit hoor je in deze nieuwe ochtendshow, ietsje na 8:30. Achterhoek wordt wakker. Ja, ben je een beetje wakker? Ik hoop het wel. 10 minuten over 7. Ik ben Marcel en ik hoor graag van je de komende uren. Uit.

0: A Hungry Heart. Ja, misschien zit je rond deze tijd vooral met een hongerige maag onderweg naar je eerste voedsel. Voedsel van deze maandagmorgen. Ja, lekker ontbijtje. Nou, pak het ervan, neem het ervan. Niet al dat gejaag in de ochtend als je naar je werk moet. Zet je wekker gewoon ietsje eerder als het kan, hè. Het is 1 juni, jongens.
1: Begin je dag goed.
0: De meteorologische zomer is begonnen. Altijd lekker om het woord zomer uit te spreken. Als er daadwerkelijk ook een feitje is op de kalender. De meteorologische zomer. Heb ik dat nieuws trouwens meegekregen uit Winterswijk? Ik vind het ook wel weer grappig. Ja, een vette knipoog vanuit Winterswijk. Want een aantal bewoners hebben geklaagd over de Groenloze weg daar. Ze hebben namelijk last van geluidshinder. Van drempels. Verkeersdrempels. Kun je dat een beetje voorstellen? Als er een zware wagen overheen jakkert. Poem. Een kernknal. Je kan er wakker van worden. En dat gaat maar door de hele dag. Dus een aantal mensen zijn naar de gemeente gegaan. Van ja, dit kan zo niet. Wat een pokkenherrie. Kunnen jullie er wat aan doen? Nou, bij de gemeente zeggen ze eigenlijk nee. Ze hebben wat geëvalueerd met de bewoners. Ze gaan wel wat aanpassingen doen. En deze is wel grappig. Weet je wat ze daar gaan doen? Groenloze weg, Winterswijk, ter hoogte van de rondweg West.

komt een optische drempel. Klinkt heel stoer, klinkt heel chic. Nou, wat is het? Er komt gewoon een man met een kwast en een emmertje verf. En die komt op het wegdek, ja, een drempel schilderen. Gewoon een geschilderde drempel. Want de echte drempel die zal er nooit komen te liggen. Dat heeft alles te maken met de veiligheid voor de fietsers, zegt de gemeente. Ja, als ik daar dan overheen zou rijden, ik zou gewoon doorjakkeren. Ik weet niet of het zou werken bij mij, hoor, dit geintje, maar een geschilderde drempel. Ik had het nog nooit eerder gehoord in Nederland. Wat gebeurt in Winterswijk, waar je bij staat? We vieren de zomer met deze groep, Splitsing.

0: shoes.
1: Het zou een leuke vraag zijn voor een popquiz. Let op, om wie gaat het? Ooit was het een Italiaanse ijsverkoper met een Schotse kilt aan. Je weet wel, zo'n rok voor mannen, hè, waar je onderdoor kan kijken, dat je denkt, wat zie ik nou dan toch precies dat dus. Ja goed, wie zou het dan kunnen zijn? Nou, de zanger die je net hoorde. Hij heeft namelijk Italiaanse roots, maar ook Schotse roots. En hij heeft ijs verkocht in zijn leven. Ja, eigen ijszaakje gehad met zijn familie. Later ook nog pizza's en zo. Het is geen onzin. En toen dacht hij later, het is veel lekkerder om te gaan zingen. Paolo Nutini, een van zijn liedjes die in Nederland ook best wel een aardig succes werd. Die hoorde je, New Shoes. En over Italië gesproken, dan denk je niet alleen aan pizza's, maar ook aan heerlijk ijs. En dat kun je winnen komende woensdag. Want het is dan ijsdag bij Regio 8. De hele dag gratis ijs hier te winnen.

0: En als je heel goed naar de horizon kijkt, ja, dan zie je hem daar hangen. Die andere versie, hè? De gejatte versie zou je kunnen zeggen. Man in Black, daar zou je hem ook voor kunnen kennen. Maar dit is toch echt het origineel. Het is Patricia Russian en Forget Me Nuts. Zo direct het laatste nieuws, want het is inmiddels 19:30. Het nieuws uit de Achterhoek en de Limo's met Bart Meijer. Net aangekomen hier in de studio. Goedemorgen, Bart. Het gaat onder andere over een stortbui dit weekend in Varsseveld met de nodige gevolgen.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar

0: Zie, vind je bij Bol.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Door een flinke stortbui is er wateroverlast ontstaan bij de bibliotheek aan de Borgraven in Varsseveld. Het water kwam daar via het plafond naar binnen zetten. Een 112-verslaggever die erbij stond zegt dat het riool al het water niet aankon door de hoosbui. Hierdoor bleef het water ook op het platte dak van de bibliotheek staan en dat liep dus uiteindelijk naar binnen. Bij een ongeval op de Ruurlozeweg in Hengelo zijn gisteravond 2 gewonden gevallen. De auto waarin ze zaten raakte door onbekende oorzaak van de weg, kwam in de berm terecht en schrampte een boom. Daarna vloog het voertuig in brand. Er zat nog een derde persoon in de wagen, maar die bleef voor zover bekend ongedeerd. Een automobilist is gisteravond betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Varsseveldseweg in Halle. De bestuurder zou door onbekende reden rechts in de berm terecht zijn gekomen en vol zijwaarts tegen een boom zijn gebotst. Voor controle is de bestuurder meegenomen naar het ziekenhuis. Het dak van een pand aan de Varsseveldseweg in Doetinchem stond in de nacht van zaterdag of zondag in brand. Het zou volgens een verslaggever gaan om het gebouw waar vroeger koffieshop Het Rotterdammetje zat. De brandweer zette een hoogwerker in om er goed bij te kunnen en een ambulance stond stand-by. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

gelijk even hele mooie aandacht voor iedereen die werkt in de agrarische sector. Hier in de Achterhoek of de Liemers. Als je toevallig de koeien hebt gemolken, geef even wat aandacht, extra aandacht aan de koeien. Want het is vandaag de dag van, nou niet van de koe, nee, niet van de koe. Het is de dag van melk. Ja. Ik denk, wat was het, 50 jaar geleden was het heel verstandig om melk te drinken. En de afgelopen 10 jaar krijg je dan berichten, ja, nee, je moet niet zoveel melk drinken, dat is niet goed. Dat is niet goed. Nou, ik weet wel, als je een radioprogramma presenteert, of je bent zanger of zangeres, of acteur of actrice, en je moet dan even, binnen 10 minuten aan de slag, en je hebt nog een glas melk gedronken, dan ga je struikelen over je eigen woorden. Dat gaat niet goed. Nee, daar komt toch een bepaalde slijmvorming in je mond. Dat wil je niet weten. Dan geen melk, maar goed, het is vandaag de dag van de melk. Ja, kijk maar even die koeien goed in de ogen aan. Misschien is dat wel prettig als je nu ergens op een boerderij werkt. Heel goed. Dit is regio 8 met het verkeer voor je. Er zijn wat wegen afgesloten. Onder andere de N18 tussen Neede en Groenlo. Vanwege bermonderhoud zijn de weg en de tussenliggende op- en afritten tussen Eibergen en Groenlo Laarberg dicht. En de N314 Hummelo-Zutphen vanwege groot onderhoud aan de weg. Komt onder andere een nieuwe asfaltlaagje op. Is de weg tot en met 31 juli in fase afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Een pina colada zou je daar nu aan kunnen denken? Dit tijdstip, ik ken mensen die beginnen met een pina colada. En daar eindigen ze de dag dan ook mee. Maar ik zou dat advies niet mee willen geven. Wel een lekker liedje uit het begin van de jaren 80. Rupert Holmes, Escape the Pina Colada Zone. Dit is Regio 8, 7:50 onderweg op de maandagmorgen. Hey, laat even weten waar je zit. Waar je zit te luisteren, waar je werkt op dit moment. Misschien wel met heel veel collega's of in een donker hoekje, ja, een verdom hoekje misschien wel van je werk. Waar luister je naar Regio 8? 06 47 47 0022.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo. Nu met 60% korting.
3: En ook in de boom.
2: AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
10: Vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Spoedklus en niet het juiste materiaal bij je? Geen probleem. Bouwcenter heeft 10.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar. En met 86 vestigingen zijn we altijd dichtbij. Bouwcenter. Weet hoe het werkt?
12: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
13: HCI doet je huis goed.
14: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
16: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en 2 aanvalsdrones uitgeschakeld... als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken... verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen... omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten... recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar... 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaatsmaakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht... vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat... en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
18: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp.
3: Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
5: Tip Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tip Top Car Wash, geef glans aan jouw auto.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
18: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Het wordt weer een heerlijke zomerse dag. 25 graden gaan we aantikken. Meer over het weer uitgebreid. Ietsje na 8:30 met onze weerboer Gerrit.

0: Het is de terrassingel van vanochtend. Dat lekkere gevoel. Want de meteorologische zomer is in ieder geval gestart. Onderweg naar 25 graden vandaag. En dit liedje heet Summer Paradise. Heerlijk. Met een blauwe zee waar je doorheen kan kijken. Dat geldt niet voor de Noordzee. Maar als je aan het strand ligt, aan de Noordzee in Nederland, en je denkt van eigenlijk, ik ga er maar niet heen, want dat, ja, dat ziet er niet uit. Zo goor en zo. Dat wil niks zeggen dat je er niet doorheen kan kijken. Dat heeft meer met de ondergrond te maken. Dus de zee, de Noordzee, is schoon genoeg om erin te kunnen zwemmen. Onthoud die gedachte voor de komende 3-4 maanden. En dan even kijken naar de digitale post bij Regio 8. Een bericht van Jos Broeks. Hij zit nu met zijn kont op zijn zetel in een elektrische vrachtwagen. Hij wel, dat doe je goed, Jos. Binnenkort is hij mede-organisator van een festival, het Food & Truck Festival. Dat vindt plaats in Serenberg, dat is 13 juni. En daar gaat zijn digitale post ook over.
1: Hey, goedemorgen Marcel. Ja, ja. Ik sta in de wachtrij in Apeldoorn, maar ja, er is een koffieautomaat, de zon

0: op 13 juni niet alleen Gerrit Vossers met zijn trekker staat te pronken. We hebben van allerlei voertuigen. En weet je wat mooi is? We hebben nu al meer dan 11 kramen. 11 kramen voor de sfeermarkt. Met mensen uit de regio die hun koopwaren aanbieden. Ah, we hebben live muziek, daar heb je alles al verteld. En we hebben zulke leuke dingen. We halen met 4 bussen senioren op uit de regio. En die geven lekkere vethuizen koek met een kopje koffie. Het is een festival met samen zijn, samen dingen beleven. En gemuurlijkheid, Achterhoeks gemuurlijkheid. Jongens, lekker man. Tot 13 juni, hè. Van 11 tot 5. Hey, bedankt Marcel.
1: Yo.
0: Een fijne dag vanuit Apeldoorn. Oh shit, ik moet ervoor, sorry. Ik moet ophangen, dag.
1: Dit was Jos, hè. Heeft even 1 minuutje, maar 2 is al te veel. Is jou weer te druk. Maar geweldig natuurlijk, dat Food & Truck Festival. Zaterdag 13 juni, dan vindt het allemaal plaats. Ga er gewoon lekker naartoe. Kost je helemaal niets. Alleen je enthousiasme. Neem dat wel even mee van een huis uit. Hè. Transportweg nummer 3, 13 juni, Serenberg. Dit is de ochtendshow bij Regio 8, nummer 1 ochtendshow in Oost-Nederland. En chic!

Jim Morrison Effect is flink doorgeschoten bij de Doors. In positieve opzicht uiteraard natuurlijk. Hè. Prachtige muzikale erfenis. Light My Fire was er eentje. Maar ook deze Love Her Medley in de ochtendshow bij Regio 8. Ik kreeg net van Sjoerd uit Doetinchem een berichtje. Hij zit in de auto onderweg naar Arnhem op de A18. Hij zegt, je moet even bij dat tankstation wat je vanaf Doetinchem richting die dam tegenkomt. Daar moet je vooral even oppassen. Daar staan ze mobiel in de bosjes te flitsen. Niet harder dan 100 daar. Verder geen file, dus je kan ook 100 of harder. Doe het niet bij dat tankstation. Dankjewel, Sjoerd, voor het doorgeven. Dit is de ochtendshow bij Regio 8. Ik heb hier net het spoorboekje ontfutseld van de dagprogrammering bij Regio 8. Nou, je krijgt wat voor de voeten, hoor. Vanavond is er Get a Grip. Maar dan voor andere jongeren tussen 7 en 8. En vanmiddag hoor je Veerle tussen 3 en 6. Houd het in de gaten.

0: Oh, Napoli. Ja, heerlijk. Bij de ijssalon, om dit te horen. Bij de Italiaanse ijssalon. Eigenlijk al het repertoire dat groot is geworden vanuit Italië. Vanuit de laars van Europa. Zo direct meer over het gevoelige weer. Want we hebben wat de gatten de afgelopen dagen. Hè. Flinke regen en onweersbuien. En de komende dagen wordt het lekker. En hoe is het met de temperatuur? Nou, dat hoor je zo van Gerrit.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting.
10: En ook in de bonus.
9: Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 van de Valk hoofdkussens voor 52 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het dak van een pand aan de Varsseveldseweg in Doetinchem stond in de nacht van zaterdag op zondag in brand. Het zou volgens een verslaggever gaan om het gebouw waar vroeger koffieshop Het Rotterdammetje zat. De brandweer zette een hoogwerker in om er goed bij te kunnen. En een ambulance stond stand-by. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Een automobilist is gisteravond betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Varsseveldseweg in Halle. De bestuurder zou door onbekende reden rechts in de berm terecht zijn gekomen en vol zijwaarts tegen een boom zijn gebotst. Voor controle is de bestuurder meegenomen naar het ziekenhuis. Door een flinke stortbui is er wateroverlast ontstaan bij de bibliotheek aan de Boergraven in Varsseveld. Het water kwam daar via het plafond naar binnen zetten. Een 112-verslaggever die erbij stond zegt dat het riool al het water niet aankon door de hoosbui. Hierdoor bleef het water ook op het platte dak van de bibliotheek staan en dat liep dus uiteindelijk naar binnen. Bij een ongeval op de Ruurlozeweg in Hengelo zijn gisteravond 2 gewonden gevallen. De auto waarin ze zaten raakte door onbekende oorzaak van de weg, kwam in de berm terecht en schrampte een boom. Daarna vloog het voertuig in brand. Er zat nog een derde persoon in de wagen, maar die bleef voor zover bekend ongedeerd. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
13: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: En we gaan weer naar een plek in de regio vanuit de studio in Ulft. Dus even raden waar die zit. Verklappen niet gelijk. Gerrit Vossers, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: Geef eens een hint. Kijk of ik een beetje op de hoogte ben van het Achterhoekse leven.
14: Je kan hier de elektrische auto opladen.
0: Ja, hallo. Dat is toch overal. Zover zijn we toch ook wel ontwikkeld in de Achterhoeken naar Liemers, heer Vossers.
14: Ah ja, aan de A18. Nou, daar zijn dus heel veel plekken.
0: Oh, waar onze... Ja, hij is er nu even niet meer bij op de radio. Onze Meindert Bussink. Nou, niet mijn. Nee, dat haalt ze altijd op elkaar hier. Heel gek is dat. Nee, Heini, de taxichauffeur die altijd het verkeer verzorgde. Ja, die zegt, er zijn hele lekkere gehaktballen te verkrijgen. Daar moet je een keer stoppen, Marcel. Ik rost er altijd keihard doorheen of langsheen. Dus ik zal eens een keer stoppen. Maar goed, daar ben je dus bij een tankstation vlak voor die dam. De afslag die dam daar in de buurt.
14: Ja, klopt.
0: Dus dan kunnen jullie even zwaaien. Mocht je langs gaan op de A18, daar staat hij. Met wat voor een auto sta je daar? Of met de trekker?
14: Nee, met een, met een bus, met een bak eigenlijk. Ja. Zo'n oprijwagen is het, waar je ook wel auto's op kunt zetten. En daar staat nu een maaier op.
0: Ja, nou, dan is het wel duidelijk. Ja, jongens, even zwaaien naar Gerrit daar. Ik zeg, vandaag wordt het een heerlijke dag. Ik hoorde iets van 25 graden. Gaan we dat aantikken in de Achterhoek?
14: Ja, dat zal net kunnen. Maar ik wil het nog even over het weekend hebben. Want dat was er ook wel weer heel bijzonder. In Arnhem heb je daar niet zo heel veel van meegekregen. Maar in de Achterhoek hebben we toch vrijdagavond en ook... Gisteren toch wel behoorlijk wat neerslag gehad. En er trokken ook flinke buien met onweer erbij. En zelfs ook nog wat hagel in Aalten. Met melding gemaakt gistermiddag. Ja, daar zijn wat plekken de kikkershaas verdronken. Want je had het over Varsseveld, of in het nieuws over Varsseveld, dat daar wat water de bibliotheek was binnengelopen. Maar als ik de foto kijk, als ze met twee dweilen een beetje doorgaan, dan hebben ze de boel wel weer droog. Maar als we wat verder kijken richting Winterswijk en zo, daar is 40, 50 millimeter gevallen in een paar buien. En dat is behoorlijk wat. En daarbij ook nog wel wat omgewaaide bomen, zag ik een foto van. En ook nog wel wat bomen waar de bliksem in is geslagen, vrijdag. En ja, ik heb vanmorgen even gekeken wat de totale hoeveelheid nu is. Want we hebben de maand afgesloten en we beginnen met de meteorologische zomer deze dag. En ja, Ruurlo die heeft deze maand nu 109 mm opgevangen. Maar Wold bijvoorbeeld bij Winterswijk 125, Meadow 116, Bredevoort 122. Maar ook Halle, die heeft gisteren ook wel wat regen gehad, maar niet zoveel. Maar dat is nog van eerder, die hebben 116 mm. Nou, Doetinchem 82, Hengelo 99. Ik in Zilvold een beetje minder met 71. Vethuizen 83 in Hupsel. KNMI-station, daar is het ook normale hoeveelheid gevallen met 65 mm. Nou, en hoe zit het er de komende dagen uit? We hebben vandaag een hele mooie dag. De dag die begint rustig. Het was vanmorgen meteen al zonnig. Maar we zien wel dat er geleidelijk aan wel wat bewolking op komt zetten. Het is eerst nog vrijwel droog. Maar vanmiddag moeten we toch rekening houden met een enkele lokale bui. En dat woordje lokaal moet je dan ook onthouden, want op heel veel plaatsen blijft het ook droog. En met af en toe wat zon tussendoor zullen we die temperaturen halen van op de meeste plaatsen 24 graden. Maar in achtertuintje kan het ook 25 graden worden. En vanavond dan is het nog droog en dan zien we toch de zon nog mooi ondergaan. Laat op de avond en komende nacht dan is er weer toename van wat bewolking. Maar het blijft nog wel droog. De temperatuur die zal liggen zo rond de 15, 16 graden. Dus je kan vannacht alleen laken overdoen, dan is het warm genoeg. En morgen, ja, dan hebben we een dag waarin het in eerste instantie nog wel redelijk lijkt. Maar in de loop van de ochtend hebben we al een eerste bui te pakken. En in de middag, dan kunnen weer pittige buien vallen. Kan plaatselijk ook wat onweer bij zitten. En ook zijn er plekken waar weer wat regen van betekenis zal vallen. Tussendoor af en toe de zon. En de temperatuur doet een stapje terug met 22 graden. Na woensdag hebben we daar ook nog meer te maken. Met een enkele buien. Weer wat minder dan op de dinsdag. Maar donderdag doet ook nog weer goed mee. Met wat meerdere buien. En ook kans op onweer bij een graad of 19. Maar richting het weekend, volgend weekend, wordt allemaal wel wat droger. De temperatuur die vrijdag ook nog op een graad of 19 ligt, die zal volgend weekend weer oplopen naar 21 graden op de zaterdag en 23 op de zondag. En dan blijft het weekend weer helemaal droog. Dus voor mensen die komende dagen een beetje in de mineur zitten over de regen, het weekend wordt het weer droog en ook weer wat zonniger.
0: Ja, en dat kunnen we dan gaan vieren met een lekkere barbecue, een feestje met vrienden en familie. Altijd mooi, vrijdag, zaterdag of zondag. Nou, dat was hij, want ik gooi er een kwartje in en ik krijg er een hoop voor je terug, van je terug. Jongen.
14: Ja.
0: Het is bijna 9 uur.
14: Ja. Ik doe nog één mededeling. We hebben in de cruise nog altijd een kermis, maar ik wil de mensen even waarschuwen, dat is wel in augustus pas, maar je kan je geld nu al kwijt worden, want er staat er één met een lasergun bij bloemisterij Steentjes en die wil je wat geld uit de portemonnee rukken.
0: Vooral dat laatste woord, ja. Nee, maar waar was het ook alweer? In welke plaats? Dat is ook belangrijk.
14: In Zilvolde, bij Bloemisterij Steentjes. Ja, aan de Oud-Linksvlosse weg.
0: Nou, dankjewel. Ook zelf voor de verkeersupdate. Daar is hier gewoon Gerrit. Ik spreek je over een uurtje weer.
14: Goed gedaan.

kwart voor negen. Op de eerste zomerse dag. Meteorologische zomer weliswaar. Maar goed, we vieren nu alvast de zomer. Yo, Daddy Eye of the Tiger van Survivor. Goedemorgen, regio 8 aan de ontbijttafel. Of al lang op je werk, of nog gewoon onderweg. Ergens in het verkeer, in de Achterhoek en de Liemers. Zo. Onderweg naar je vakantie ook stiekem? Binnenkort, in ieder geval in gedachten. In juli, augustus, of ga je binnenkort al op vakantie? En neem je dan ook muziek mee? Voor je oordopjes? Tijdens de vliegrit? De vlucht? Vrij vertaald. Of tijdens een busrit? Of je autorit? Welke muziek neem je dan eigenlijk mee? Wat vind je leuk voor onderweg? Om in die vakantiesfeer te komen. Zo'n liedje, dat als je naar je partner kijkt, dat je denkt, oh mijn god, dat waren wij toen samen. En daar hoort dat liedje bij. Dat gevoel. Ja, kan even lang geleden zijn. Welke plaat is dat eigenlijk? Ja, ik vraag het graag aan je. Ik denk, doe er wat voor terug. Want die plaat komt dan gelijk in deze ochtendshow voorbij. Dus om welk liedje gaat het? Waarvan je denkt, ik krijg het er warm van. Hè? Je hoeft je niet eens in te smeren, maar je krijgt het er wel warm van. Dat ene liedje. 0647470022. Oké? En dan nu nieuwe muziek. Ik zou er even voor gaan zitten, want dit is echt goed. En het is 6 jaar geleden is het opgenomen. Het heel lang heeft het op een, ja, een kast gelegen ergens, denk ik. Of in een kluis. Want het was juridisch, zat het niet helemaal lekker. Er was gedoe over. En toen mocht het liedje niet worden uitgebracht. 6 jaar oud en nu dan toch echt een hele grote tip. En ik denk dat het ook een hele grote zomerhit gaat worden. Het is lekker relaxed. Het is Repeat It All van Martin Garrix samen met Ed Sheeran. En zo ken je Martin Garrix waarschijnlijk nog niet. En Ed je ook nog niet. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Nieuwe muziek bij Regio 8.

0: zien, is hij in gesprek. Ik blijf volhouden. Ik ga gewoon nog een keer een poging doen. Nee, ik weet zeker dat deze man niet de telefoon eraf gooit. Dat hij denkt, is dat van de radio? Dat wil ik niet. Dus ik even kijken of hij toch nog even zou willen opnemen. Deze, ja, het is een bekende Achterhoeker inmiddels. Een hele bekende Achterhoeker. Deurde onder het trouwens van Normaal Witte, aangevraagd door Chris. Dankjewel man voor deze song. En ik heb er nog eentje. En die persoon bel ik dan maar gelijk even terug. Het heeft te maken met de zomer.
1: Met Mark.
0: Ja, goedemorgen. Hier met
1: goedemorgen.
0: Directie, gemeente Doetinchem. U bent de rijinstructeur?
1: Dat klopt, ja.
0: Ja. Zou u willen stoppen? Want u bent vaker gesignaleerd dat u toch te hard rijdt met een leerling in de auto. Oh, dat, ja, dat doe, ja, je niet. Nee. Zo ben jij niet, hè? Je bent zo keurig. Want iedere keer, dat merk ik al een jaartje of twee, als er wat aan de hand is in het verkeer, en zeker in de Achterhoek, dan ben je er als de kippen bij om daar een mening over te delen in de app van Regio 8. Dus nee, dit is de meest keurige rijinstructeur van de hele Achterhoek, denk ik, hoor. Zijn naam is Mark. Ja, ja. Ja, dan gaat hij lachen, dat is duidelijk. Dan, wie zwijgt stemt toe en wie gaat lachen is misschien wel het tegenovergestelde. Zeg Mark, jij bent al even aan het luisteren en je hebt gereageerd op de show. Dankjewel, dankjewel. Maar onder andere ook om een liedje dat al een tijdje in je hoofd zit. Het heeft te maken met de zomer, maar heeft het ook te maken met een vlam in je leven?
1: Je valt helemaal weg.
0: Hoe heet ze? Ja, hij denk ik niet. Ik denk ze zij in jouw geval. Hoe heet ze?
1: Kate Ryan?
0: Nee. Oh, wacht. Nee, wacht nou eens even, jongen. Zoiets moet je een beetje romantisch...
1: Ik hoor je heel slecht.
0: Ja. Ouwe hoor. Nog één keer. Dat zo zijn kerels. Hè. Bij vrouwen werkt dit geweldig. Dan kun je ook een heel romantisch muziekje opzetten. En dan kun je ze de oren van de kop afvragen, zou je kunnen zeggen. En dat werkt gewoon. Maar bij jou dus helemaal niet. En je wil gewoon een plaat horen. En ik mag verder niks van je weten.
1: Ja, Marcel, ik heb een hele slechte verbinding.
0: Ja, dan moet je naar het ziekenhuis als je slecht bent verwonden. Dit is voor hem deze plaat. Dan gaat hij dwars naar de plaat heen praten. Eerst zegt hij niks en dan gaat hij naar dwars heen. Hey, fijne gozer. Kate Ryan is dit, hè? Ja.

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders ga je mis.
1: De Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tip Top Car Wash, geef glans aan jouw auto.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en 2 aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaatsmaakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Psst, onze asperges zijn boterzacht. Van kop tot teen. Kom nu naar Spargo Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Altenbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
12: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
20: Marcel Vermeer.
21: Een zonnige maandag, zo begon hij en zo zal hij ook eindigen, onderweg naar bijna 25 graden, ook in de Achterhoek en de Liemers. En dit is uur nummer 3 van deze ochtendshow. Met de naam Achterhoek wordt wakker.
22: Regio 8. I want you to want me.

0: Uur van de ochtendshow met Miles Smit hier bij Regio 8.
1: Begin je dag goed.
0: Ik heb dus even wat dingen op een rijtje gezet. Met dank aan reischeck.nl. En dan tik je bijvoorbeeld in Achterhoek. Nou, dan kom je wat te weten, hoor. Waarschijnlijk wist je het al, maar toch. Misschien leuk om even te horen. De populairste vakantieplek in de Achterhoek. Wat denk je dat het is? Jouw eigen achtertuin. Ja, zou kunnen, hoor. Misschien heb je een fantastische achtertuin of een balkonnetje of zo. Nee, daar gaat het niet om, natuurlijk. Het is de plek. Het is de Winterswijk. Ja, ja, ja. De regio is geliefd. Dan krijg je zo'n officiële tekst, hè, als je dat intikt. Deze regio is geliefd vanwege het afwisselende coulissenlandschap. Dat is toch geweldig? Wat zijn dat voor teksten, jongens? Het is gewoon mooi daar. Nou, dat kan je ook zeggen. Maar dat doen ze niet. Verder, de beste vakantieparken die vind je bij de Twee Bruggen, ook in Winterswijk, en Stroombroek in Braamt. En de mooiste natuur die vind je in het heuvelachtige Montferland. Zegt reischeck.nl. Dat ken je waarschijnlijk wel, vlakbij Zeddam en Beek. En het Zwilbrocker Ven, op de grens met Duitsland. Nee, ben wel helemaal op de hoogte over je eigen gebied. Maar misschien heb je stiekem toch een ander plekje waarvan je zegt, joh, je moet eens hier komen. Dat is veel leuker, veel lekkerder. Nou, laat het dan even weten. Ik hoor het graag van je. Stuur een berichtje naar de app van Regio 8.

0: ook kunnen zingen, maar goed, het is al lang verbasterd tot New York natuurlijk. Dit was Empire State of Mind van JC en Alicia Keys. Dit is Regio 8. We gaan eens even naar een redacteur van Achterhoeknieuws.nl. Officieel schuift hij rond 9:50 weer aan voor een update van de site Achterhoeknieuws.nl. Een van de tientallen redacteuren is hij trouwens. Meindert Bussink is even snuffelen. Even kijken wat hij gaat doen. Ik heb zijn bladeren hier bij me, maar hij mag het ook zelf zeggen. Wat gaat hij doen straks om 9:50? Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we gaan het straks over Jan Toorop hebben, de beroemde beeldend kunstenaar.
0: Ja.
1: Tot zo.
0: Ja, dankjewel. En ik wist dat je dit ging zeggen, dus ik zat al even te kijken. Wie is die Jan Toorop? Die man heeft geleefd vanwege... Nou, niet vanwege. Die heeft geleefd in de periode 1858 tot 1928. Ja, goede kunstenaar. En heeft ook de slaoliekunst gesignaleerd. Ik denk, wat is dat nou voor flauwekul? Slaoliekunst? Nou, het is eigenlijk een bijnaam van Art Nouveau. Misschien zeg je dat wat. Kunst met golvende lijnen. Langharige vrouwenfiguren. Ja, die zitten er ook in. Dat soort dingen, daar moet je over nadenken. En dat doen we dan ook straks met Meindert om 9:50. De update voor Achterhoeknieuws.nl.

0: Het is zo hartverscheurend, dit soort liedjes. Tissueplaat. Babe van Styx, legendarisch trouwens voor heel veel mensen. Deze is enorm vaak aangevraagd, zie ik hier in de app van Regio 8. Ja, ik kan even in de geschiedenis kijken van tot 4 jaar geleden. Dan is die plaat honderden keren aangevraagd. Geweldig. Het is 9:30. Dit is Regio 8 met de ochtendshow. Achterhoek wordt wakker. Het laatste nieuws krijg je zo van Bart. Dat gaat onder andere over de stortbuien in Winterswijk. En ook bij de bibliotheek van Varsseveld. Behoorlijk het weiden daar. Afgelopen zaterdag was dat.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, mam?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
3: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Tip Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tip Top Car Wash, geef glans aan jouw auto.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Schutterij Sint-Walburgisgilde in Netterden zette zaterdagavond verkeersregelaars in om sluipverkeer door het dorp tegen te houden. Door de afsluiting van de A3 bij Emmerich en Elten was het veel drukker dan normaal in het grensdorp. Juist het afgelopen weekend begon ook de kermis in Netterden. De A3 is afgesloten omdat viaducten worden vervangen. Door een flinke stortbui is er wateroverlast ontstaan bij de bibliotheek aan de Boergraven in Varsseveld. Het water kwam daar via het plafond naar binnen zetten. Een 112-verslaggever die erbij stond zegt dat het riool al het water niet aankon door de hoosbui. Hierdoor bleef het water ook op het platte dak van de bibliotheek staan en dat liep dus uiteindelijk naar binnen. Een automobilist is gisteravond betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Varsseveldseweg in Halle. De bestuurder zou door onbekende reden rechts in de berm terecht zijn gekomen en vol zijwaarts tegen een boom zijn gebotst. Voor controle is de bestuurder meegenomen naar het ziekenhuis. Het dak van een pand aan de Varsseveldseweg in Doetinchem stond in de nacht van zaterdag op zondag in brand. Het zou volgens een verslaggever gaan om het gebouw waar vroeger koffieshop Het Rotterdammetje zat. De brandweer zette een hoogwerker in om er goed bij te kunnen en een ambulance stond stand-by. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
3: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
5: Vanmorgen is het rustig en ook vrij zonnig. Al zal er in de loop van de ochtend wel wat bewolking ontstaan. Maar het blijft nog wel droog. Vanmiddag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden met heel lokaal een buitje. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 24 graden. Vanavond is het droog en is het nog een tijdje zonnig. Later op de avond en de komende nacht neemt de bewolking toe. Maar ook dan blijft het nog droog. Het koelt af naar 16 graden. De dinsdag begint droog, maar in de loop van de ochtend kan er een eerste bui vallen. In de middag vallen er wat meerdere buien, pittige buien met kans op onweer en plaatsen toch ook wel redelijk wat neerslag. Tussen de buien door schijnt de zon af en toe en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 21 tot 22 graden.
6: Emergency.

0: Het is de herkenning uit de jaren 60 en dit is de jaren 90 dan met CJ Lewis en Sweet for My Sweet. Zo, goedemorgen, dit is de ochtendshow bij Regio 8. Uur nummer 3 met zo direct ietsje na 10 voor 10. Meindert Bussink, een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Hij praat je daarover helemaal bij. En nu in de studio, ja, we hebben een gast in de studio. Altijd gezellig als iemand even langskomt. Goedemorgen, Ton.
1: Goedemorgen.
0: Ton Lucas is dat. Ik mocht je zeggen, dus dan zeg ik dan gelijk, maak ik gretig gebruik van. Je bent van het oudheidkundige vereniging. Waar zit die vereniging?
1: Ik ben van de oudheidkundige vereniging OVGG. Dat staat voor oudheidkundige vereniging gemeente Genderingen. We zitten hier op de Dru in het Ketelhuis.
0: Ja, geweldig. Ja, dat kennen heel veel mensen, denk ik wel.
1: Dat is wel algemeen bekend, ja.
0: Ja, we kunnen er iets bij voorstellen. Wat houdt het nou in een paar woorden? Wat houdt het nou precies in wat jullie doen?
1: Nou, heel kort, we houden een klein beetje de geschiedenis bij van onze voormalige gemeente Genderingen. En we slaan heel veel dingen op. We verzamelen heel veel foto's bijvoorbeeld. We helpen mensen met stamboomonderzoek. We brengen een blad uit, dat heet De Ganzenveer. Met allerlei prachtige verhalen erin die allemaal iets te maken hebben met de geschiedenis van onze gemeente.
0: Ja. Hoe is dat idee ooit ontstaan? Bij jouzelf of bij collega's?
1: Nee, de vereniging is er al langer dan dat ik lid ben. Maar dat is denk ik ontstaan op het moment dat mensen denken van we moeten ook eens iets opslaan en iets bewaren voor het nageslacht, want er verdwijnt al zoveel.
0: Ja. Wat zoek je vooral dan nu? Wat hebben jullie nog niet?
1: Nou, we kunnen eigenlijk nog steeds van alles gebruiken, maar op dit moment ben ik eigenlijk hier omdat we binnen de fotowerkgroep een aantal mensen bij elkaar hebben zitten die willen graag beeldmateriaal hebben. En nou weten we dat we een fotoarchief hebben, maar we willen nu bewegend beeld hebben. Dus we doen eigenlijk een oproep naar mensen toe om eens te kijken of ze nog 8mm films hebben bijvoorbeeld. Ja. Of oude videobanden waar iets op staat waarvan je zegt van dat is de moeite waard om bewaard te blijven.
0: Maar wat moet daar op precies te zien zijn? Even concreet, adressen, plaatsen.
1: Als het iets is van verenigingen, opnames op straat, een evenement, een lintje uitreiken, ik noem maar iets, of een historische voetbalwedstrijd waar beelden van zijn, dan vinden we dat al prachtig. Wat we niet zoeken is bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje. Iets dat helemaal privé is, daar kunnen we niet zo heel veel mee, maar iets wat het algemeen belang zegt, van dat moet bewaard worden. Bijvoorbeeld een hele oude opname van bijvoorbeeld de Avondvierdaagse.
0: Ja.
1: Die speelt van de week weer, maar de Avondvierdaagse bestaat al heel lang. Misschien zijn er nog oude beelden van de beginperiode. Ja, met oude bestuursleden erop. Mensen die toen meegelopen hebben. Iets georganiseerd hebben.
0: Ja, even concreet. Het gaat dus om welke plaats, voor de duidelijkheid. Dat we niet overal videobanden vandaan krijgen.
1: De gemeente Genderingen, dat is ons werkgebied. En daar valt bijvoorbeeld Netteren, Bredebroek, Mechelen, Ulft, Varsselder en Genderingen. En Etten in.
0: Ja, tot hoever mogen die beelden teruggaan? Tot de 18 zoveel?
1: Van ons mag het, maar ik vrees dat er geen bewegende beelden meer van die tijd zijn. Maar ik denk begin jaren 60 dat er al wel iets is. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld in ons archief op dit moment bedrijfsfilmpjes. Ook bedrijven maakten soms beeldopnames. We hebben een filmpje uit 1927 van de Dru bijvoorbeeld. Heel bijzonder.
0: Dat is gaaf. Ja. Ja. Is ook zo leuk, lijkt me hartstikke leuk als je een kleinzoon of kleindochter bent en dat je overgrote ouders nog eens terugziet bewegend ergens op beelden.
1: Dat gebeurt dus nu nog wel eens.
0: Geen idee had dat ze bestonden.
1: Dat mensen een filmpje zien, oude film van Ulf van 1968, dat ze ineens hun vader of hun opa of oma in beeld zien.
0: Nou, alleen dat al is een geweldige reden om eens even die zolder op te duiken met z'n allen. Ja. Of als je bezig bent met een verhuizing, dat je denkt, wat moet ik met die doos? Ik gooi hem weg. Niet doen! Kijk er goed in. Misschien zit er een prachtige videoband in. Of nog wat anders. Foto's mag ook, hè?
1: Foto's zijn altijd welkom.
0: Oké, okay, ja. Daar kun je ook een leuke collage van maken.
1: Zeker weten.
0: Nog even concreet. Je zoekt videobanden, opnames van de gemeente
1: Genderingen. Oude, voormalige gemeente Genderingen.
0: En het mag terug in de tijd gaan naar ooit. Het mag van heel lang geleden zijn. Hey, als mensen iets hebben, waar kunnen ze naartoe?
1: Ze kunnen naartoe het Ketelhuis, waar we zitten. Maandags, dinsdags en woensdagsmorgens zijn we open. Van 9 tot 12. Daar kan iets ingeleverd worden. Ook als ze niet weten wat er op die banden staat of op die oude 8mm films. We gaan ze nakijken, we gaan ze digitaliseren, kijken van wat we kunnen gebruiken. En dan gaan we in overleg van, mogen we het gebruiken? Omdat vaak niet bekend is wat er op die banden staat.
0: Ja. Mensen kunnen ook toevallig een mailtje sturen in eerste contact.
1: Zeker.
0: Dat is
1: fotowerkgroep@ovgg.nl.
0: Mag ik dat nog één keer horen?
1: fotowerkgroep@ovgg.nl. Ja, alles is ook weer terug te vinden op de website. En dat is heel kort, ovgg.nl.
0: Nee, ik hou van kort. Dat is makkelijk. Dat is, ja,
1: dat is het kortste.
0: OVVG, daar ga ik gelijk naartoe. Hey, dankjewel en kom graag nog een keer langs. Want ik wil weten wat er uitgekomen is. Ja. Ton is
1: en
0: dit.
1: Ja. Voor de mensen die alvast iets willen zien... wat we bijvoorbeeld graag willen hebben... op onze Facebookpagina De Olde Dorpskiek... daar staan al een aantal opnamen op... van mensen die iets hebben ingeleverd.
0: Ik kan niet wachten. Ik ga kijken. Ton, dankjewel.
1: Mooi. Ook bedankt.

0: ik ben inmiddels een beetje bijgeschoold over de tekst hier in de Achterhoek. Noorderbliksem. Ik dacht dat ik wel een beetje in de buurt kwam met het... Met de Achterhoekse tongval. Dat hoop ik dan maar. Hè. Op vakantie in de Achterhoek. Noorderbliksem hoort hier voorbij komen. Het is 7:07. Het slotstuk komt er weer aan. Hij is net binnen. Dat is Meijnerd Bussink. Een van de tientallen redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Onze enthousiaste collega zou je kunnen zeggen. Ze zitten aan de andere kant van de Achterhoek. En hij praat je helemaal bij. Meijnerd Bussink voor die site, voor de editie, voor de maandag 1 juni. Meijnerd, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Brennen in Ulft met de beroemde beeldend kunstenaar Jan Torp. Die verbleef en werkte jarenlang met grote regelmaat in Ulft. Er is extreem weinig gepubliceerd over die periode. Voor liefhebbers van de kunstgeschiedenis met oog voor deze regio was dat een groot gemis. In augustus 2024 is in Ulft de stichting Jan Torp opgericht om de gedachte aan Jan Torp in Ulft levend te houden. Het plan is om allerlei activiteiten te organiseren met een hoogtepunt in het Torpjaar 2028. Dan is het namelijk 100 jaar geleden dat de kunstenaar overleed. Een Torpmuseum is één van de plannen. Het gemis van een gedetailleerd verhaal over de Ulftse jaren van Torp is inmiddels ingevuld. Vorige week was er namelijk de feestelijke presentatie van het boek Jan Torp in Ulft, Vriendschap voor het Leven. Schrijfcorrespondent Marcel van Berkum deze week in onze krant De Gelderse Post. Wie daar mee over wil lezen, kan er nu ook checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gaan we even naar Durkum, want hoewel er geen open plek was, trok student Chris van Amting, 19 jaar uit Ulft, de stoute schoenen aan en solliciteerde naar een stage bij de gemeente Doetinchem. Als afronding van zijn laatste studiejaar MBO rechten aan het Graafschap College. Het werd de afdeling Griffie. En na bijna 4 maanden te hebben meegelopen en gewerkt met de medewerkers van de Griffie, heeft hij nu een ander en duidelijker beeld van wat er in het gemeentehuis gebeurt. Heeft de correspondent Bert Vinkenborg deze week in onze krant Doetinchemse Zier. En staat nu ook online bij achterhoeknieuws.nl/politiek. En dan gaan we nog eventjes naar wat verschillende gemeentes. Want 9 basisscholen uit Achterhoekse gemeenten, waaronder Montferland, organiseren van 1 tot 25 juni de e-waste race in Achterhoek. Het project is officieel van start gegaan met een kick-off, onder andere op de basisschool Sint-Jozef in Didam. De 9 deelnemende teams die gaan 4 weken lang de strijd aan met elektronisch afval, ook wel e-waste. De scholieren die zorgen ervoor dat zoveel mogelijk klein elektronisch afval een tweede leven krijgt. En zo leveren ze een mooie bijdrage aan de circulaire economie. Dat is allemaal te lezen deze week in onze krant Montferland Journaal. Maar nu ook online bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. Dat was het weer. Iedereen een hele fijne werkdag en tot morgen. Yo.
0: Yo, dankjewel. Meijnerd Bussink. Rocks!

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de familie. Het lichaam dook op in een klein meer op 70 kilometer van haar hotel. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het NL Alert wordt ingezet om mensen snel te waarschuwen en te informeren bij noodsituaties in hun omgeving. De piloten van KLM hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Ze krijgen er de komende 2 jaar 4,75% bij. Ook krijgen de KLM-piloten tot 4 jaar na hun verplichte pensioenleeftijd van 58 jaar korting op hun eigen vliegtickets. Air France-KLM wilde juist fors bezuinigen vanwege de gestegen kerosinekosten door de oorlog in het Midden-Oosten. Over de piloten cao bij de KLM is een jaar gesteggeld. Italiaanse reddingsdiensten zijn erin geslaagd om een 20-jarige grotonderzoeker te bevrijden. Hij raakte bekneld op 120 meter diepte toen een stuk van een rotsblok op hem terechtkwam. De speleoloog had 12 uur vastgezeten in een smalle grotschacht in het noorden van Italië. Bij de reddingsactie zijn 42 specialistische hulpverleners ingezet. De gewonde grotonderzoeker is naar een ziekenhuis gebracht. Het weer droog en zonnig en er waait geen wind van betekenis. Het wordt tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
6: Zometeen bij Regio 8.

0: van de Achterhoek.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
5: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst na Arbeid in Zetten.

0: nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
3: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tiroler Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Odido. Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een ongeval op de Ruurlozeweg in Hengelo zijn gisteravond 2 gewonden gevallen. De auto waarin ze zaten raakte door onbekende oorzaak van de weg, kwam in de berm terecht en schrampte een boom. Daarna vloog het voertuig in brand. Er zat nog een 3de persoon in de wagen, maar die bleef voor zover bekend ongedeerd. Het dak van een pand aan de Varsseveldseweg in Doetinchem stond in de nacht van zaterdag of zondag in brand. Het zou volgens een verslaggever gaan om het gebouw waar vroeger koffieshop Het Rotterdammetje zat. De brandweer zette een hoogwerker in om er goed bij te kunnen en een ambulance stond stand-by. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Een automobilist is gisteravond betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Varsseveldseweg in Halle. De bestuurder zou door onbekende reden rechts in de berm terecht zijn gekomen en vol zijwaarts tegen een boom zijn gebotst. Voor controle is de bestuurder meegenomen naar het ziekenhuis. Door een flinke stortbui is er wateroverlast ontstaan bij de bibliotheek aan de Boergraven in Varsseveld. Het water kwam daar via het plafond naar binnen zetten. Een 112-verslaggever die erbij stond zegt dat het riool al het water niet aankon door de hoosbui. Hierdoor bleef het water ook op het platte dak van de bibliotheek staan en dat liep dus uiteindelijk naar binnen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras... En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni... is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feest

0: meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recent de diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, de andere een genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot de kans is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. In Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden. Eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur kunnen de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de platte grond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het weer. Er staat vanmiddag vrijwel geen wind, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
2: Vrijdagavond 12 juni in het Natuurtheater. Een beetje vroeger is de toekomst. Een hilarische voorstelling van Rob Hebink over oud worden.
1: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo.

0: Peugeot.nl.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. In Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden. Eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fristhuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
8: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recente diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, een andere groep de genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot het risico is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. En in Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden, eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur konden de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestact, DJ

0: en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Nee!
2: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
3: Onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
4: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: daar zijn we weer. Live vanaf de Melkweg op deze maandag. Het is heerlijk weer, 21 graden.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Een hele goede middag, jongeren.
2: Goedemiddag.
0: Daar zijn we weer. Hè. Vandaag een bijzondere dag. Wat is jouw nieuws, Kai?
3: Ja, we hebben weer een nieuwe. Waar ben je klaar mee?
0: Ook bij ons is Kimberly. Wat is jouw nieuws?
2: We gaan in gesprek met Maarten op de Weeg.
0: En tenslotte vandaag, het is 1 juni, een bijzondere dag.
3: Het is vandaag Wereld Dinosaurus.

0: Lipa, Bad Bunny en nog wat andere vriendjes van hem, laten we zeggen. Ja. Una Dia, One Day. Om 13 minuten over 12 uur eet smakelijk als je aan tafel zit. En mocht je in de auto zitten, hey, zet die airco nou even uit. Hè? Gewoon die airco uitdoen en ouderwets het handje, het elleboogje naar buiten. Hè? En geniet vooral van de omgeving waar je in rijdt. Goed, op de redactie van Get a Grip, daar zit Sky met nieuws.
1: Ja, op deze maandagmorgen gaat Sean ook weer de straat op en vraagt aan de jongeren: waar ben jij nou eens even helemaal klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Mijn hond uitlaten.
4: De hond uitlaten. Ja, ik denk wel dat het een lastig iets is, maar hoe verdraag je het, de hond uitlaten?
3: Gewoon het soms doen.
4: En dan heb je wel het moment dat het heel hard regent, dat je iemand anders kan laten doen?
3: Ja, dan ga ik toch mijn ouders vragen.
4: Maar oké, je moet er toch wat doen en dat is een beetje lastig hier en daar. Maar die hond moet uitgelaten worden. Die moet ook naar buiten. Wat is eigenlijk volgens jou dan de beste oplossing voor de honden uitlaten in jouw voordeel?
3: Dat anderen doen.
4: Dat anderen doen. En wie bijvoorbeeld?
3: Ja, mijn ouders of iemand anders.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.
5: Let the dogs out!

0: Het zijn die trommels die ons opzwepen. Ja, The Good Man en Give It Up. Uiteraard straks wat later in het programma aandacht voor het concert van afgelopen zaterdag op de Vijverberg. Samen uit, samen thuis. Was een groot feest. We blikken nog even kort terug. En deze week is het ook de week van de mentale gezondheid. Elke dag hier aandacht voor. Maar hey, eerst even vandaag, maandag. Het is de allereerste dag van juni, een speciale dag, Bart.
1: Een zeer speciale dag, want het is Werelddinosaurusdag. Op deze dag leren mensen meer over dinosaurussen, hun leefomgeving en hoe wetenschappers fossielen onderzoeken. Musea, scholen en natuurliefhebbers organiseren vaak leuke en leerzame activiteiten. Dinosaurussen spreken nog altijd tot de verbeelding van jong en oud. Werelddinosaurusdag is een mooie gelegenheid om de prehistorische wereld te ontdekken.
0: Ja.
1: Vooral als je een tijdmachine hebt.
0: Ja, dan wordt het wat makkelijker. We hebben nu alleen nog maar botjes, hè?
1: Helaas wel, ja. Maar er zijn ook nog levende fossielen, hè? Die zijn er ook nog.
0: Levende fossielen?
1: Ja, zoals de longvis bijvoorbeeld. Oh. Die is een van de eerste zoogdieren met longen. Maar ja, dat is natuurlijk geen dinosaurus.
0: Nee, maar de rest zijn alleen nog maar botjes.
1: Hè? Ja.
0: Die kun je vaak zien ook in Naturalis.
2: Is it a relapse if it's just a drink?

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
8: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar Restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
9: Ja, wo gibt's denn sowas?
8: Bij Restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
9: Doppel Adler. Goed und lekker.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Bij een ongeval op de Ruurlozeweg in Hengelo zijn gisteravond 2 gewonden gevallen. De auto waarin ze zaten raakte door onbekende oorzaak van de weg, kwam in de berm terecht en schrampte een boom. Daarna vloog het voertuig in brand. Er zat nog een derde persoon in de wagen, maar die bleef voor zover bekend ongedeerd. Door een flinke stortbui is er wateroverlast ontstaan bij de bibliotheek aan de Boergraven in Varsseveld. Het water kwam daar via het plafond naar binnen zetten. Een 112-verslaggever die erbij stond zegt dat het riool al het water niet aankon door de hoosbui. Hierdoor bleef het water ook op het platte dak van de bibliotheek staan en dat liep dus uiteindelijk naar binnen. Het dak van een pand aan de Varsseveldseweg in Doetinchem stond in de nacht van zaterdag of zondag in brand. Het zou volgens een verslaggever gaan om het gebouw waar vroeger koffieshop Het Rotterdammetje zat. De brandweer zette een hoogwerker in om er goed bij te kunnen en een ambulance stond stand-by. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Een automobilist is gisteravond betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Varsseveldseweg in Halle. De bestuurder zou door onbekende reden rechts in de berm terecht zijn gekomen en vol zijwaarts tegen een boom zijn gebotst. Voor controle is de bestuurder meegenomen naar het ziekenhuis. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

The Beatles en Let It Be. Zometeen gaat Milan in gesprek met Maarten op de wegen over de nieuwe coalitie in de gemeente Doetinchem. Mee is Charlie Puth en Attention.

0: Charlie Puth en Attention hier bij Regio 8. Ja, snel door, want we gaan aandacht geven aan iets heel bijzonders.
1: Welkom bij de Week van de Mentale Gezondheid.
0: Ja, dankjewel Sky. Kimberly, bijzonder nieuws.
2: Jazeker, er is een nieuwe coalitie in Doetinchem met twee nieuwe wethouders. Maarten op de Wegen en Anton Peppelman van PRO. Maarten is bij ons in de studio. Maarten, gefeliciteerd. Je bent wethouder van Gezondheid, Sport en Bewegen, Duurzaamheid, Energie, Vrijwilligers en Mantelzorgers, Inclusie en Toegankelijkheid en ook Dierenwelzijn. Wat is je achtergrond bij deze thema's?
3: Wat er ook in de coalitieagenda ook staat, is dat we ook echt ruimte gaan maken voor jongeren. Dus dat ze voorrang krijgen op de woningmarkt. Dus dat we echt specifiek gaan bouwen, ook voor die jongeren. Maar dus dat niet alleen, maar dus dat we ook echt zeggen, nou, jongeren krijgen dus ook eerder voorrang op bepaalde woningen die er dan ook zijn. En dat is ook wel, nou, ik denk wel een goed punt die we mee willen nemen. Daarnaast kijken echt naar stageplekken, dus dat die er ook zijn.
4: En als we het hebben over andere thema's, duurzaamheid bijvoorbeeld, wat wil je daarvoor betekenen voor jongeren?
3: Nou, voor duurzaamheid zit voor mij tweeledig. Duurzaamheid is aan de ene kant, gaat natuurlijk heel erg over het groen bij ons in de wijken, gaat natuurlijk ook over echt ook je fijne leefomgeving. Maar aan de andere kant gaat het echt ook over de energietransitie. Eigenlijk hebben we gewoon een tekort aan energie in de Achterhoek. Daardoor kunnen we geen huizen bouwen, daardoor kunnen we niet van het gas af. Maar wat je ook ziet is dat die huizen, dat de energieprijzen ook flink omhoog gaan. Wat we willen doen is met name voor de mensen met een wat smallere beurs, dus die wat minder geld te besteden hebben, dus dat we ook kijken hoe we kunnen zorgen dus dat zij hun huis kunnen verduurzamen, dus isoleren, zonnepanelen, eventueel warmtepomp, zodat zij ook mee kunnen doen met heel die verduurzaming.
4: En als je kijkt naar inclusiviteit en dierenwelzijn?
3: Ja, mooi. Inclusiviteit is denk ik een thema wat heel erg speelt op dit moment. Steeds meer mensen met de LBTQ+ achtergrond voelen zich steeds minder veilig, ook in Doetinchem. Mm-hmm. Dus ik hoop wel dus dat we er samen met elkaar voor kunnen zorgen. Dus dat zij zich ook weer veilig en ook gewoon geaccepteerd ook voelen. Maar we zien nu eigenlijk een tegengestelde beweging.
4: En dierenwelzijn?
3: Ja, dierenwelzijn is een mooi punt. Is ook wel de vraag ook wel die ik zelf nog heb, hoor. Wat kunnen we daar lokaal mee? Wat kunnen we daarvoor bereiken? Wat is dat te doen? En het is, ik werd erop op gewezen ook wel. Het is misschien wel de grootste groep hier in onze gemeente die eigenlijk geen stem heeft. Want we hebben meer dieren in onze gemeente dan dat we mensen hebben. Dus ik ben ook wel blij dus met die portefeuille. Dus eigenlijk ook om die een stem te geven. Dus hoe we daarvoor kunnen zorgen dus dat het ook voor hun fijn is. Want dat helpt ook mee heel erg in je biodiversiteit. Want die dieren heb je ook nodig om ervoor te zorgen dus dat alles ook door blijft draaien.
4: Er zijn 5 wethouders in Doetinchem. Allemaal mannen, geen vrouwen. Hoe kan dat?
3: Ja, zonde. Ja, vind ik ook. Ik ben het met je eens. Het liefst had ik daar ook een vrouw bij gehad. Of misschien zelfs wel 2 vrouwen of 3. Maar wij hebben als pro zijnde hebben wel de afweging gemaakt. We hebben echt een procedure gestart en gekeken van, nou oké, wat is nou het meest passend? En bij voorkeur, bij gelijke geschiktheid zeiden we, dan kiezen we echt voor een vrouw.
4: Ja.
3: Maar eigenlijk de vrouwen die bij ons gemeld waren of die op onze radar stonden, waren toch van mindere geschiktheid dan de man Anton Peppelman, die we nu voor gaan stellen. En we hebben echt iemand gekozen naast mij die stabiel is, ervaren is. En bij voorkeur was dan een vrouw geweest, maar dat was dus niet zo.
4: Wie weet bij de volgende verkiezing.
3: Zeker, graag. Het heeft wel mijn voorkeur.
2: Je hoorde Maarten op de Wegen in gesprek met Milan van Get a Grip.

0: Olivia Dean en Man I Need hier bij Regio 8. Ja, mocht je nog niks te doen hebben deze week met vandaag nog het lekkere weer na de regen. Ja, dan zou je natuurlijk lekker op een boot kunnen zitten.
1: Zeker.
0: Ja, of Sky, jij was dit weekend was jij bij het concert op de Vijverberg.
1: Ja, zeker weten. Ik was bij het concert inderdaad. Maar ik vond het wel hele harde muziek, Jochem. Ik had gewoon propjes in mijn oor gedaan, omdat ik het zo hard vond. Ik stond gewoon naast de box. Misschien had ik ergens anders moeten gaan staan. Maar het was wel heel erg leuk.
0: Nou, dat is fijn. Dus, ja, zometeen, na 1 uur, dan gaan we het er nog een keer over hebben. Dan gaan we het hebben over dat samen thuis concert op de Vijverberg. En ook een nieuwe vuurreview van Lorenzo komt eraan.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
7: Bedankt voor de badkamer, Els. De kinderen zijn niet meer uit bad te krijgen. En jullie vakmannen hebben meteen het traphekje opgehangen. Top!
8: Ja, bij Bouwcenter is de klus pas klaar als het echt af is. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Shit!
1: Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
2: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
3: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
7: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Het tweede uurtje Get a Grip voor vandaag. Binnen nog steeds de jongeren.
1: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Ja, om bij het begin te beginnen. Dorrit, wat is jouw nieuws?
2: Er was een bijzonder concert op de Vijverberg.
0: Dan gaan we naar Bart. Bart, wat is jij voor nieuws?
3: Lorenzo is op safari geweest naar de View in Doetinchem. Daar kwam hij bijzondere biopics tegen. Waaronder die van Michael Jackson over het leven van de King of Pop.
0: Ja, en Sky, wat heb jij voor nieuws?
4: Ja, we gaan zo meteen het even hebben inderdaad over dat festival.
0: Het festival, ja, jij bent daar geweest?
4: Ja, oh, je wil er nu over hebben.
0: Nou, ik kan zo meteen.
4: Oh, zo meteen kan ik erover hebben.
0: Maar jij bent er in ieder geval geweest.
4: Ja, zeker.
0: Daar hebben we zo meteen nog over. Dit en nog veel meer tussen nu en 2 uur.

0: The Bee Gees en You Win Again. Zometeen alles over de nieuwste view review van Lorenzo. Ja, heb jij er al een beetje zin in, Sky, in de view review?
1: Ja, zeker weten. Oh, wat een heerlijke film wordt dat.
0: Ja, wij hebben hem al eens gezien.
1: Ja, zeker weten. Ja, ik heb hem 1 keer gezien. Hoe vaak heb jij hem gezien?
0: Ik heb hem nu 3 keer gezien.
1: Zo.
0: Dorrit, hoe vaak heb jij die film gezien die we vandaag gaan wandelen?
2: Een halve keer.
0: Ik ja, bij mij toen.
2: Gezien.
0: Bij
2: ja, mij. De helft. Ja.
1: En Jochem, heb jij hem in een bioscoop gekeken? Of,
0: Nee. Maar nee, daar houden we het ook bij.
1: Daar houden we het op.
0: Zometeen dus de view review van Lorenzo. Maar nu is Sophie B. Hawkins en Right Beside You.

0: Sophie B. Hawkins en Right Beside You hier bij Regio 8. Snel door. Bart, een bijzondere film.
1: Ja, een bijzondere film, want Lorenzo die is naar de View geweest om daar te kijken naar het leven van de King of Pop, Michael Jackson.
2: Michael is de zogeheten biopic over de artiest die bekend staat als de King of Pop. Namelijk niemand minder dan Michael Jackson. In deze film kruipt het neefje van de artiest, Jafar Jackson, in de huid van zijn oom om zo ons een beeld te geven hoe het leven van deze pop-icoon eruit zag. Daarbij volgen we het leven van Michael Jackson vanaf zijn vroege jeugd en succes met de Jackson 5 tot zijn legendarische solo-carrière en zijn status als wereldwijde superster. Maar hoe was Michael achter de schermen? En hoe is hij zo groot geworden in de entertainment-industrie? Michael is een meesterlijke film waarbij de makers niet alleen zorgen voor een interessant verhaal, maar ook voor een optimale muziekervaring. Hierbij word je niet alleen meegenomen door het heerlijke ritme waar Michael bekend om staat, maar biedt het ook inzichten hoe vindingrijk hij omging met muziek. Ook laten ze een goed beeld zien hoe Michael was in zijn jeugd. Daarbij vinden er veel interessante details plaats in de achtergrond wat later ook terugkomt in zijn leven. De makers hebben dan ook op een juiste manier op het decor gelet, wat extra leuk is voor de fanatieke fans. Ook hebben ze goed gepresteerd in make-up en kostuumdesign. De film is daarnaast niet alleen in beeld, maar ook qua geluid een prima productie. Zo bevat de film, uiteraard, een heerlijke soundtrack waarbij Jafar Jackson op een juiste manier de nummers van zijn oom heeft gezongen. Ook bevat het prima dialogen, waarbij ze goed hebben verwerkt wat de artiest daadwerkelijk in het echt heeft verteld. De film is dan ook niet alleen een indrukwekkende samenvatting van Michael's beste muzikale momenten, maar bevat ook een goed beeld van zijn persoonlijke ontwikkelingen. De film had wel zo zijn nadelen. Zo was de CGI-effecten voor de aap van Michael behoorlijk aan de neppe kant. Ook was er richting het einde van de film te veel het ene naar het andere muzikale moment en had het op het einde te weinig diepgang in de dialogen. Ook was het einde van de film behoorlijk afgekapt. En al is het bekend dat de film Michael een tweede deel krijgt waarbij het einde van de film wordt uitgelegd, toch is het niet een excuus om de film zo af te kappen. Voor de rest is Michael een film die je zeker niet wil missen. Het is een interessante productie met goed acteerwerk. Al is het een prima film, toch zijn de cijfers niet alleen maar positief. Met op IMDb wel een cijfer.

0: van een 7,7 van de 10. Maar op Rotten Tomatoes een kritische score van een 38% van de 100. Maar wel een publiekscore van een 97% van de 100. Dat de cijfers van de critici zo laag zijn, komt omdat de aanklachten tegen de artiest niet voorkomt in de film. Dat terwijl de echte aanklachten niet voorkwamen in de tijd dat de film zich afspeelt. Vinden grootste argumenten van andere filmjournalisten dan ook onzin. En kan dan ook met zekerheid zeggen dat Michael ongetwijfeld een aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.
1: U hoorde Lorenzo in zijn View-review over The King of Pop, Michael Jackson.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef,
0: ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker. Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man.
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Regio 8 Headlines.
15: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
14: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
16: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Er kan heel lokaal een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind die is zwak tot matig uit het zuidwesten en dan wordt het 23 tot 24 graden. Vanavond is het ook nog een tijdje zonnig, later op de avond en komende nacht. Dan zien we toename van de bewolking, maar ook dan blijft het nog droog en koelt het af naar 15 tot 16 graden. Dinsdag begint ook droog, maar in de loop van de ochtend kan er al een enkel buitje vallen. In de middag vallen er pittige buien met kans op onweer en plaatselijk ook weer behoorlijk wat neerslag. De wind die is matig uit zuidwestelijke richtingen en het wordt dan 20 tot 22 graden. Woensdag en donderdag houden we het ook niet droog. Vallen er overdag ook buien met tussendoor af en toe wat zon en temperaturen van 20 tot 21 graden. Vrijdag ook nog een enkele bui met een graad of 18 tot 19. Maar het volgend weekend is het weer droog. Weer wat meer zon en hogere temperaturen van 23 graden op de zondag.
14: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
17: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: Gerard Joling en Rood-Wit-Blauw hier bij Regio 8. Ja, Sky.
1: Ja.
0: Zometeen gaan wij het hebben over het concert Samen Uit, Samen Thuis.
2: Spannend.
0: Jij was daar.
1: Ja, joh.
0: Wat voor muziek werd daar nou allemaal gedraaid?
1: Ja, Roxanne Hazes. Inderdaad ook André Hazes. Jan Smit. Ja, en nog veel meer. Wat is nog meer? Er is ook een nummertje nu over een soort vogel of zo. Zolang ik geen vogels of fluiten. Dat nummer bijvoorbeeld ook. Van die ene artiest. Geen idee hoe die man heet.
0: Maar het was gezellig.
1: Maar van alles en nog wat hoorde je daar op dat feest, ja. Zeker gezellig.
0: Zometeen alles over dat concert op de Vijverberg. Maar nu eerst Anne Lee en Two Times.

0: En Lee en Two Times. Snel door naar de redactie, want daar zit ze, Dorrit.
1: Veel mensen kennen de Vijverberg als thuisbasis van voetbalclub De Graafschap. Maar vandaag stond het stadion niet in het teken van voetbal. Voor het eerst in lange tijd vormde de Vijverberg het decor van een groot concert. Met optredens van bekende oud-top 40 artiesten en 10.000 enthousiaste bezoekers kookt het stadion als nooit tevoren. Zelfs de organisatie moet zichzelf soms nog knijpen om te beseffen dat dit echt werkelijkheid is geworden.
2: Ja, het is echt ongekend. Ik heb het gevoel dat ik echt in een waas leef, maar ik krijg continu kippenvel. Is het niet van dat het van papier en werkelijkheid gaat komen, dan van de mensen die nu voorbij lopen en hun duimen opsteken en mijn schouderklopjes geven. Ja, ik doe het daarvoor dat mensen het plezier hebben en ja, dat vind ik het mooiste wat er is.
3: Ja, vanavond een keertje wat anders op de Vijverberg, denk ik.
4: Ja, dat is geweldig. Beter kan het gewoon niet. Als er een biertje te drinken is, dan moeten we zijn.
5: Zelfs de echte superboeren konden dit evenement niet aan zich voorbij laten gaan.
3: We zien hier een omgedraaid shirtje. Wat is er aan de hand?
6: Ja, we hebben natuurlijk geen idee wie er komt. En wij dachten, we gaan gewoon voor de club. We komen gewoon in clubkleding. Niks gezien in de mails. En we worden gelijk eigenlijk aan de arm getrokken. Was niet de bedoeling. We moesten omdraaien, anders konden we vertrekken.
3: En hoe bevalt het stadion nu?
6: Anders, maar ja, het ziet er netjes uit.
5: Dit kleine misverstand mocht de pret niet drukken. Met een passend concept wist de organisatie de avond uitstekend aan te kleden.
2: Ja, het is echt de Nederlandse top 40. Dus de artiesten die hier optreden hebben allemaal in de top 40 gestaan. Het is een Nederlandstalig lied, komt knipoog af en toe een keer naar Engels. Maar het is een show van 3,5 uur die helemaal geregisseerd is van de eerste minuut tot de laatste minuut.
4: Jan Smit, dat is echt mijn idool. Ik weet niet waarom, maar Emma is het, man.
3: Ik weet niet waarom. Hoor ik met een knipoog.
4: Ik weet niet waarom, maar ik vind het leuke muziek, man.
2: Dit soort dingen kennen wij niet. Hiervoor gaan wij altijd naar de grote stad toe. En we hebben een mega mooi stadion. En het, ja, dit wordt nu op een andere manier gebruikt. Maar weer mensen vermaken zich hier in dit stadion. En dat is normaal natuurlijk bij voetbal. Maar nu met een concert en daar, ja... Dat is toch mooi?
5: Voor de organisatie is dit een voorproefje van meer. Want de plannen voor een volgende editie liggen al klaar.
2: 12 juni 2027 staat er weer samen uit, samen thuis hier op de Vijverberg.
1: Je hoorde de organisator Pascal van der Beek in gesprek met verslaggever Nick Hermsen.

0: Locomotion hier bij Regio 8. Snel door. Kimberly, een bijzondere verjaardag vandaag.
1: Jazeker. Ronald David Wood, vaak aangeduid als Ron Wood of Ronnie Wood, is een Brits gitarist. Vooral bekend van de Faces en de Rolling Stones. Daarnaast bracht hij verschillende soloalbums uit en heeft hij een eigen radioprogramma en houdt hij zich bezig met schilderskunst. Vandaag is hij 79 jaar oud geworden en hier komt Ronald David Wood met de Rolling Stones met Paint in Black.

0: Evans en Wellerman hier bij Regio 8. Tot zover Get a Grip voor vandaag. Dorrit, was weer gezellig vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Beetje genoten van de items?
1: Ja.
0: Bart, bedankt voor jouw bijdrage vandaag.
2: Ja, ik zat helemaal in een tijdbubbel met de dag van de dinosaurussen. Superleuk.
0: En jij hebt nog Jurassic Park gekeken, dus inderdaad.
2: Ja, ik heb afgelopen zondag heel toevallig 6 uur lang gekeken. 3 films achter elkaar en ik moest nog 4, maar ik kijk ernaar uit.
0: Heel veel plezier daarmee.
2: Dank je.
0: Sky?
3: Ja?
0: Ga je dat doen vanmiddag?
3: Ik ga, wat ga ik doen? Ja, ik moet heel veel interviews opnemen blijkbaar hier of zo. Een interviewtje.
0: Hij gaat even een interviewtje regelen.
3: Ja, zeker.
0: En Kimberly, jij fijne middag. Jij bent er morgen weer.
4: Ik ben er morgen ook weer, maar...
0: Bijzondere maar verjaardag nog?
4: Ja, morgen ook weer een hele bijzondere verjaardag.
0: Yeah. Dan,
4: maar eigenlijk wil ik helemaal niet voorbij. Dus dat betekent dat ik moet gaan koken. En ik heb helemaal geen zin om te koken.
0: Wat ga je koken?
4: Nou, ik hoop dat mijn huisgenoot niet meeluistert. Want het is een klein beetje een verrassing. Maar ik ga een zalm maken met een frisse salade en wat krieltjes.
0: Nou, veel succes met koken. En wij zijn er morgen weer om 12 uur.
2: Doei!

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
7: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod tot komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
9: Zometeen bij Regio 8.

0: Achterhoek.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku-kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op, de start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
3: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
4: Vrijdagavond 12 juni in het Natuurtheater. Een beetje vroeger is de toekomst. Een hilarische voorstelling van Rob Hebink over oud worden.
3: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op EY.nl. Shape the future with confidence.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando. Oranje.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Kaartjes voor de Zwarte Cross kunnen vanaf vandaag via Ticketswap doorverkocht worden. Er zijn op dit verkoopplatform al meer dan 100 kaarten verkocht. En dat is bijzonder, want het festival is nog niet eens uitverkocht. En mensen betalen voor de kaarten via de doorverkoopsite vaak veel meer. Op dit moment zijn alleen de zaterdagkaarten uitverkocht in de officiële Zwarte Cross shop. Ook de jeugdkaarten zijn al uitverkocht, met uitzondering van de donderdag. Ooit zat er een autodealer, nu ligt er een hoop zand. Maar vanaf deze zomer start de bouw van een gigantisch gebouw van Coffee Fresh, een Achterhoeks koffiebedrijf. Het nieuwe hoofdkantoor van Coffee Fresh wordt gebouwd aan de rand van Doetinchem. Volgend jaar zomer moet er een gloednieuw gebouw staan, met meer dan 5000 vierkante meter vol kantoorruimte, opslag en een showroom vol koffieautomaten. Ook bedrijvenpark A18 bij Wehl was in beeld, maar daar was het overvolle stroomnet een groot probleem. Gisteravond was er flinke schade na een eenzijdig ongeluk op de Engbergse weg in Voorst. Dat gebeurde rond 11:15. Ambulancepersoneel was er snel bij om eerst de hulp te verlenen. Of er ook echt iemand gewond is geraakt, is niet bekendgemaakt. Ook de politie en de brandweer kwamen naar de plek van het ongeluk. Over de toedracht is niets bekend. Op de Varsseveldse weg tussen Halle en Varsseveld was er gisteravond rond 8:00 een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende reden verloor de man de macht over het stuur en belandde aan de rechterkant van de weg in de berm. De auto raakte de boom en kwam tot stilstand. Buurtbewoners gaven eerst de hulp, daarna is de bestuurder meegenomen naar het ziekenhuis. De auto is totaal los en werd door een bergingsbedrijf afgesleept. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. 3 van hen, 2 studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de 3 gaat er 1, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere 2 komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
12: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
13: Tiptop Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tiptop Car Wash, geef glans aan jouw auto.
12: Fris Thuis Achterhoek, voor een echt fris huis.
0: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snollebolletjes.

0: Sanchez. En nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku-kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
2: Psst, onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag geopend van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
3: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.

Becky Hill, Outside of Love. Goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. Yes, het feest kan beginnen. Hè? Ik denk, yes, nog een paar uurtjes, dan mag ik eindelijk naar huis. En hoe ga je me dan vermaken, Veerle? Nou, ik heb allemaal nieuws uit de Achterhoek. Die heel interessant is, wat je echt moet weten. Waaronder bijvoorbeeld een MS-diagnose van Sam leidt ertoe dat er een vriendinnengroep in actie komt. €8500 opgehaald. En nog veel meer na Madonna en Material Girl.

Mael Smith en My Mess. Ja, mijn rommeltje. Zo, hey, daar zijn we weer. En na een lang weekend vol met onweer, zonneschijn, regen, alles kwam voorbij. En weet je wat er ook voorbij kwam? Huntekunst. Ja, huntekunst. En mocht je nou denken, hé, dat heb ik gemist. Nou, kleine samenvatting van wat je dan precies hebt gemist. Nou, het is dus een beursvloer vol kunstenaars. Je hebt daar kunst, maar dus ook kunstenaars die met elkaar in gesprek gaan. En je weet maar nooit wat het oplevert. Hè? En bezoekers die kunnen dus ook echt op een beetje zo'n laagdrempelige manier kunnen ze dus kennis maken met de kunstwereld. Dat geldt dus ook voor de kunstenaars zelf. En volgens Schenning is huntekunst de belangrijkste culturele activiteit in de grensregio. Met zo'n 250 kraampjes. Nou, dan ben je wel even zoet, denk ik. En dan heb je misschien ook wel een heel weekend voor nodig. Schild, het duurde ook het hele weekend. En mocht je het nou gemist hebben, helaas, volgend jaar opnieuw. En wil je nog meer weten? Kijk op de website www.regioacht.nl of check het even via de Regio 8 app.

0: Ja, blijf lekker. En ik hoop dat ze gauw een nieuwe hit komt. Blackbird met Body Language.
1: Het thema trio.
0: Yes, daar zijn we weer met een geheel nieuw thema trio. Elke uur hoor jij een plaat die te maken heeft met het thema van vandaag. Drie in totaal. En dat noemen we dan dus ook wel het thema trio. En het thema vandaag is vuur. Ja, geïnspireerd door vanochtend. Want aan de Nijverheidsweg in Doetinchem is vanochtend brand ontstaan in een accu van een heftruck. En toen dacht ik bij mezelf, goh, maar weten mensen eigenlijk wel hoe gevaarlijk zo'n accu is? Ja, je hoort er misschien wel eens verhalen over. Maar ik had zo'n maandje geleden had ik een BHV-cursus. En daar werd pas echt duidelijk hoe gevaarlijk zoiets kon zijn. Ik liet een filmpje zien van een fietswinkel. Maar ook elektrische fietsen worden verkocht met allemaal accu's. Nou, dat was echt. Het ging in 3 seconden, stond de hele tent in licht te laaien. Dus ik ga je zo meteen eens even wat vertellen over hoe je dat een beetje veilig kan aanpakken. Naar Johnny Cash met Ring of Fire, de eerste track.
1: Het thema trio.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor 37 euro. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De gemiddelde vrouw in Montferland krijgt 1,59 kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 10 jaar eerder lag het aantal nog hoger, met 1,65 kinderen. In 2024 werden er 308 kinderen geboren, vorig jaar 292. En daarmee is het aantal baby's hier voor het eerst sinds 2022 gedaald. Kaartjes voor de Zwarte Cross kunnen vanaf vandaag via Ticketswap doorverkocht worden. Er zijn op dit verkoopplatform al meer dan 100 kaarten verkocht. En dat is bijzonder, want het festival is nog niet eens uitverkocht. En mensen betalen voor de kaarten via de doorverkoopsite vaak veel meer. Op dit moment zijn alleen de zaterdagkaarten uitverkocht in de officiële Zwarte Cross shop. Ook de jeugdkaarten zijn al uitverkocht, met uitzondering van de donderdag. Op de Varsseveldse weg tussen Halle en Varsseveld was er gisteravond rond 8 uur een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende reden verloor de man de macht over het stuur en belandde aan de rechterkant van de weg in de berm. De auto raakte de boom en kwam tot stilstand. Buurtbewoners gaven eerst de hulp, daarna is de bestuurder meegenomen naar het ziekenhuis. De auto is totaal los en werd door een bergingsbedrijf afgesleept. Ooit zat er een autodealer, nu ligt er een hoop zand, maar vanaf deze zomer start de bouw van een gigantisch gebouw van Coffee Fresh, een achterhoeks koffiebedrijf. Het nieuwe hoofdkantoor van Coffee Fresh wordt gebouwd aan de rand van Doetinchem. Volgend jaar zomer moet er een gloednieuw gebouw staan, met meer dan 5000 vierkante meter vol kantoorruimte, opslag en een showroom vol koffieautomaten. Ook bedrijvenpark A18 bij Wehl was in beeld, maar daar was het overvolle stroomnet een groot probleem. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
12: Dan de verkeersinformatie. Eén kleine file te melden op de A12 Arnhem richting Duitse grens, tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 8 minuten, 2 kilometer.
10: Veerle den Hartog, Regio 8.

0: Peter Brown en Love in Our Hearts. Ja, het is inmiddels gezellig in de studio, want Sven die is niet weg te krijgen hier bij Regio 8. Ik krijg je nog niet eens met een sleepwagen weg hier, oh. Die blijft gewoon voet aan stuk zetten. Sven, als je hier nu toch bent, hè?
1: Ja, zeg het eens.
0: Nou, laat jij je telefoon op 's nachts?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, hoezo niet?
0: Nou, ben je bewust van de risico's?
1: Nou ja, er zit toch niet echt een risico aan, want je telefoon zegt toch, die geeft dat toch weer, hè? Die stopt toch met opladen als die vol is. Dus nou, hoezo zou dat dan een risico moeten vormen?
0: Nou, het kan dus wel echt een risico vormen, want het zit dan in die batterijen. Die zijn dan gemaakt tegenwoordig heel veel met van die lithium-ion batterijen.
1: Ja?
0: Ja, en dat zijn van die oplaadbare batterijen. Die zijn dus aanwezig in jouw telefoon, maar dus bijvoorbeeld ook in een laptop of in accu's van elektrische fietsen. En ja, het is heel handig dat je die dingen kan opladen, maar het aantal brandincidenten met accu's, ja, die zijn er nog steeds wel aardig veel.
1: Ja, serieus? Is dat zo gevoelig voor brand?
0: Nou, het is niet meteen dat ik je heel veel angst wil gaan aanzaaien of zo. Wees je alleen gewoon heel erg bewust van de risico's.
1: Nee,
0: en bijvoorbeeld, er is ook wel eens ruimte genoeg om je telefoon bijvoorbeeld overdag op te laden. In plaats van 's nachts.
1: Dat is waar. Ik wil zeggen, ik gooi anders al mijn batterij die ik heb, gooi ik weg. Maar dat hoeft dus
0: niet. Je hoeft niet meteen alles weg te gooien.
1: Elektrische fiets weg en zo. Nou, die heb ik toch niet. Maar dat is
0: Nee, tegenwoordig heb je ook van die tassen, hè? Om je fietsaccu op te laden.
1: Ja, serieus?
0: Ja,
1: dat is echt. Nu vertel je me weer wat nieuws. Weer wat geleerd hier.
0: Ja, daarom. En het werkt dan niet dat er dan helemaal geen brand ontstaat, mocht dat dus wel gaan ontsteken. Maar het geeft je gewoon wat extra tijd om alles in veiligheid te brengen.
1: Oh.
0: Zo'n tas.
1: Oké.
0: Ja, dan zet je gewoon je accu in de tas en dan kan je hem zo opladen. En dat gaat heel veel schelen.
1: Oké.
0: Blijkbaar is dat echt brand. Nou, brandpreventie zou ik niet willen noemen, maar meer gewoon voor je eigen veiligheid.
1: Ja, voor de veiligheid. Ja, je denkt er normaal nooit over na. Ik bedoel,
0: nee.
1: Hoeveel mensen laden hun telefoon 's nachts op? Ik bedoel, die stopt vanzelf. Maar dat het zo gevoelig is voor brand, dat wist ik ook niet.
0: Nee, nou ja, goed. Het is niet meteen dat je huis helemaal in de fik vliegt. Maar wees er gewoon bewust van, hè. Want ook dat de rook die er vanaf komt, is nou ook niet echt goed voor je longen, zeg maar. Nee. Dus, nee. Ja, en dit bericht komt, dit verhaal komt natuurlijk van die accu van een heftruck die in brand is gevlogen. Dat ik denk van, maar weet ook dat er thuis ook een risico is. Dus bij deze.

0: U-Line 2. Ja, ik had nog echt wel wat van je verwacht, Sven. Dat vind ik een beetje teleurstellend. Ik dacht echt, die gaat nog even meeblaren.
1: Nee, maar... Zo goed zingen als jij, dat kan ik natuurlijk niet.
0: Ja, nee, maar dit is gewoon schreeuwen. Dat maakt niet uit. Maar goed. We hebben natuurlijk één groot feest gehad afgelopen weekend. Bij de Superboer onder andere. Ja, het Graafschapstadion. Maar eerst nog even naar een avondsfeestje. Eetfeestje van Niall Horan Dinner Party.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, me pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Tiptop Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tiptop Car Wash, geef glans aan jouw auto.
4: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
5: Ja, wo gibt's denn sowas?
4: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
5: Doppeladler, goed und lekker.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn 2 mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. 2 mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden... zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken... voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben... worden toch geholpen om Gaza te verlaten. 3 van hen, 2 studenten en een journalist... hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de 3 gaat er 1, de journalist, bij nader inzien naar Italië. De andere 2 komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk... voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht... 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG... kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen... en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar... blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Veerle den Hartog.
14: Ja, was even een dans in de straat. Net als Mick Jagger en David Bowie.
8: Het ritme van de
14: gewoon eventjes...

Zo, helemaal buiten adem. Ja, ik ben net weer terug van de straat. Het was heel gezellig, was heel leuk. Ik stond er in mijn eentje te dansen op het Druunen Streetpark. En ondertussen was er afgelopen weekend een wegafsluiting. Heel vervelend. Zometeen.

Frankie Miller. Ah, Love Letters. Zo, de deur die gaat dicht. Sven is er vandoor. Dus wij kunnen weer door met het feest. Nee, grapje. Dat gaat ook gewoon samen met hem door. Een schutterij. Ja, in Netteren. Die zet zaterdagavond verkeersregelaars in om sluipverkeer door het dorp tegen te houden. Ja, en dan denk je van, ja, waarom doet een schutterij dat nou? Waarom verpest hij nou het sluipverkeer? Nou, dat had dus nog wel even een extra reden. He, schutterij is natuurlijk voor het beschermen van je eigen dorp, he, van je eigen mensen. En ze wilden gewoon dat dit goed zou verlopen. Dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk. Want er is ook nog eens kermis in de buurt. En dan gebeurt er ook nog weer het een en ander. Rond 6 uur lopen er dan ongeveer 100 leden van de schutterij in uniform vanaf het Gildengebouw naar de grens, naar de Duitse grens. En daar ze proosten zijn met inwoners die aan de grens wonen. En volgens Messing is dat een oude traditie uit de tijd dat er nog douaniers aan de grens stonden. En daarna keert de schutterij terug naar het dorp om de koning op te halen en een vendelhulde te brengen. En tijdens die tocht is het dorp tijdelijk niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Dus dat is iets van, weet je wat, dan moeten we ook echt de boel blokkeren. Ook al is er kermis in de stad. In de dorp. Ja, het is vervelend. Maar begrijpelijk toch? Het is een mooi iets.

0: Beatbox set. Sleeping in my car. Nou, slaap lekker.
1: Het thema trio.
0: Maar niet te lang, want het is over tijd voor het thema trio. We zijn aangekomen bij de tweede track. Het thema van vandaag is vuur. Ik heb me laten inspireren door een nieuwsbericht van vandaag. Want er is een accu van een heftruck in de fik gevlogen. Ja, er ontstond heel veel rook waarna een deel van het bedrijfspand tijdelijk werd ontruimd. En medewerkers van het magazijn werden rond 11:45 vanochtend geëvacueerd. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Maar ja, let natuurlijk wel op met zo'n accu. Dat je dat allemaal veilig oplaadt. Ook je telefoon. Dat is natuurlijk heel verleidelijk om het 's nachts op te laden, omdat je het dan toch niet gebruikt. Maar ja, je telefoon blijft natuurlijk wel aangesloten aan stroomtoevoer. En niet alle batterijen die vinden dat zo leuk. Ik denk eigenlijk geen batterij die dat leuk vindt. En met zo'n lithium-ion batterijen kan het nog wel eens echt flink uit de hand lopen. Dus niet meteen om je angst aan te zaaien, maar probeer gewoon eens je telefoon overdag op te laden. Blijf een beetje in de buurt en dan is er gewoon geen probleem. Mocht het wel zo zijn, kan je meteen ingrijpen. En dan hoeft het helemaal niet zo groot te escaleren. Dus daarom een beetje aandacht ervoor vandaag. En er is een verzoekje binnengekomen van Bart van de redactie. Die had er zin in. Die dacht, misschien is Bloodhound Gang met Fire, Water, Burn wel een goeie. Ja, fire en burn en zo, dat klinkt hartstikke goed. Ik heb wel even de tekst opgezocht, Bart, om te kijken of het wel een beetje geschikt is voor radio. Ja, ik zou er niet te veel op letten.
1: Het thema trio.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Tiptop Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tiptop Car Wash, geef glans aan jouw auto.
7: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Gisteravond was er flinke schade na een eenzijdig ongeluk op de Engbergse weg in Voorst. Dat gebeurde rond 11:15. Ambulancepersoneel was er snel bij om eerst de hulp te verlenen. Of er ook echt iemand gewond is geraakt, is niet bekendgemaakt. Ook de politie en de brandweer kwamen naar de plek van het ongeluk. Over de toedracht is niets bekend. Op de Varsseveldse weg tussen Halle en Varsseveld was er gisteravond rond 20:00 een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende reden verloor de man de macht over het stuur en belandde aan de rechterkant van de weg in de berm. De auto raakte de boom en kwam tot stilstand. Buurtbewoners gaven eerst de hulp, daarna is de bestuurder meegenomen naar het ziekenhuis. De auto is totaal los en werd door een bergingsbedrijf afgesleept. De gemiddelde vrouw in Montferland krijgt 1,59 kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 10 jaar eerder lag het aantal nog hoger, met 1,65 kinderen. In 2024 werden er 308 kinderen geboren, vorig jaar 292. En daarmee is het aantal baby's hier voor het eerst sinds 2022 gedaald. Ooit zat er een autodealer, nu ligt er een hoop zand. Maar vanaf deze zomer start de bouw van een gigantisch gebouw van Coffee Fresh, een Achterhoeks koffiebedrijf. Het nieuwe hoofdkantoor van Coffee Fresh wordt gebouwd aan de rand van Doetinchem. Volgend jaar zomer moet er een gloednieuw gebouw staan met meer dan 5000 vierkante meter vol kantoorruimte, opslag en een showroom vol koffieautomaten. Ook bedrijvenpark A18 bij Wehl was in beeld, maar daar was het overvolle stroomnet een groot probleem. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
13: We gaan nog even langs de verkeersinformatie. Er zijn 2 files die het waard zijn om het te melden. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 10 minuten 7 kilometer. En tenslotte op de N-weg 325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 3 minuten 2 kilometer.
11: Heerle Den Hartog, Regio 8.

0: Iets wat je niet liever hebt, hè?
1: Iets niet liever hebt, iets liever niet hebt. Zo, goedemorgen. We gaan weer Nederlands praten vandaag.
0: Zo, we zijn weer even helemaal terug met een feest.
1: Ja,
0: daar heb je lang op moeten wachten. Hè? Het feest, sfeerimpressie van afgelopen weekend. Een bijzonder evenement op het stadion van de Vijverberg. Want het was voor het eerst in lange tijd een decor van een groot concert met optredens van bekende oud-top 40 artiesten. 10.000 enthousiaste bezoekers. En zelfs de organisatie die moet zich zelfs nog even beknijpen om te beseffen dat dit nou echt werkelijkheid is geworden.
2: Ja, is echt ongekend. Ik heb het gevoel dat ik echt in een waas leef, maar ik krijg continu kippenvel. Is het niet van dat het van papier en werkelijkheid gaat komen, dan van de mensen die nu voorbij lopen en hun duimen opsteken en mijn schouderklopjes geven. Ja, ik doe het daarvoor dat mensen het plezier hebben en dat vind ik het mooiste wat er is.
3: Ja, vanavond een keertje wat anders op de Vijverberg, denk ik.
4: Ja, dat is geweldig. Beter kan het gewoon niet. Als er een biertje te drinken is, daar moeten we zijn.
5: Zelfs de echte superboeren konden dit evenement niet aan zich voorbij laten gaan.
3: We zien hier een omgedraaid shirtje. Wat is er aan de hand?
6: Ja, wij hebben natuurlijk geen idee wie er komt. En wij dachten, we gaan gewoon voor de club. We komen gewoon in clubkleding. Niks gezien in de mails. En we worden gelijk eigenlijk aan de arm getrokken. Het was niet de bedoeling. We moesten omdraaien, anders konden we vertrekken.
3: En hoe bevalt het stadion nu?
6: Anders, maar het ziet er netjes uit.
5: Dit kleine misverstand mocht de pret niet drukken. Met een passend concept wist de organisatie de avond uitstekend aan te kleden.
2: Ja, het is echt de Nederlandse top 40. Dus de artiesten die hier optreden hebben allemaal in de top 40 gestaan. Het is een Nederlandstalig lied. Komt knipoog af en toe een keer naar Engels. Maar het is een show van 3,5 uur die helemaal geregisseerd is van de eerste minuut tot de laatste minuut.
4: Jan Smit, dat is echt mijn idool.
7: Ik weet niet waarom, maar Emma Eesters, man.
3: Ik weet niet waarom. Hoor ik met een knipoog.
7: Ik weet niet waarom, maar ik vind het leuke muziek, man.
2: Dit soort dingen kennen wij niet. Hiervoor gaan wij altijd naar de grote stad toe. En we hebben een mega mooi stadion. En het, ja, dit wordt nu op een andere manier gebruikt. Maar weer mensen vermaken zich hier in dit stadion. En dat is normaal natuurlijk met voetbal. Maar nu met een concert en daar, dat is toch mooi?
5: Voor de organisatie is dit een voorproefje van meer. Want de plannen voor een volgende editie liggen al klaar.
2: 12 juni 2027 staat er weer samen uit, samen thuis hier op de Vijverberg.
0: Nou, dat klinkt echt als één groot gezellig feest daar, Rob. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het wel apart dat je niet in je graafschap outfit even langs mag komen. Dat je dan misschien wel gewoon weggestuurd wordt. Dus dat je dan maar je t-shirt binnenstebuiten moet doen. Wel creatief, maar goed. Hè? En wie weet gaat deze artiest ook nog wel eens verschijnen in de top 40. Dus Ruben Hillen heeft The Voice gewonnen en kwam met een nieuw nummer, 20 Seconds.

Het is weer wat anders dan dat Hollandse zonzuipenziekenhuis variant van dat soort muziek. Maar even wat anders. Want als jij op de weg rijdt en dan heb je zo'n kwajochie en die denkt, weet je, ik heb hier een hele leuke waterballon, want het is toch warm weer en ik ben toch een beetje aan het klooien. Ik wil deze even lekker op een auto afgooien. Hè? Dus gewoon een kind is er niet van bewust, hè, dat het misschien wel gevaarlijk kan zijn, dat het de bestuurder kan afleiden. Of, en daar komt ie, dat je hele autoruit eraan gaat. Ja, er staat een foto op de website van Regio 8, www.regio8.nl. En op die foto zie je de gigantische klap die zo'n onschuldig lijkend waterballonnetje kan meegeven. Het is echt heel... het is toch best wel intens. En volgens de politie gaat het om een jongen van ongeveer 10 jaar oud. De politie wil graag in contact komen met de jongen en zijn ouders, zodat de ontstane schade kan worden afgehandeld. En er wordt vanuitgegaan dat de schade waarschijnlijk niet bewust is veroorzaakt. Nee, dat lijkt me ook niet. He, ik zie het ook al wel voor me dat zo'n jochie denkt, weet je wat, ik heb hier een waterballon en er is toevallig een bewegend doel waar ik op kan proberen te mikken. Dat is gewoon interessant en dan ben je er helemaal nog niet mee bewust. Nee, maar goed, verstandig is het niet. En ook zeker verstandig dat de politie met dit jongetje in gesprek wil om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Maar echt, ik zou niet voor denken dat het zo'n gigantische klap kan opleveren. Ik ga zeker even kijken.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De man die is opgepakt voor de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berchem heeft een justitieel verleden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de 35-jarige man uit Os in juli 2024 TBS kreeg opgelegd naar aanleiding van een geweldsincident in Ede. Hij wordt morgen voorgeleid. Het lichaam van de jeugdtrainer werd vrijdag in een buitengebied tussen Berchem en Herpen gevonden in een sloot. De voetbalclub van Berchem liet eerder weten diep geraakt te zijn door de gebeurtenis. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn 2 mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. 2 mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. En de annulering van 22 vluchten door Transavia vorige week heeft 3000 Nederlanders gedupeerd. De luchtvaartmaatschappij schrapte de vluchten door onverwachte technische problemen, langere levertijden van onderdelen en beperkingen in de inzet van personeel. De maatschappij zegt contact te hebben met de getroffen passagiers. Een groot deel van de problemen voor reizigers is opgelost. Veel passagiers konden volgens Transavia nog dezelfde dag worden omgeboekt. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
15: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
16: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop. En speciale juichsjaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Ja, wij hebben het snel over de telefoongeneratie. Hè, die, dat je dan van die kinderen met een iPad buiten ziet spelen. Soort van. Nou, Bob Sinclair heeft het over een love generation. Zal er waarschijnlijk wel iets anders eruit zien.

Ja, die houdt wel van swingen. Binnenkort, dan is het weer zover. Ja, het wordt steeds sneller en sneller en sneller en sneller. En dan is het zover, de Zwarte Cross. Yes! Heb jij je kaart al gekocht? He, voor de camping? He, alle dagen? En je denkt van, ik ben echt diehard gaaschap. Een Zwarte Cross fan. Mag ook even een reactie laten weten via de regio 8. Heb 06-4747-0022. Dan krijg ik dat meteen binnen. Kan ik even lekker lezen wat jullie allemaal roepen. En er zijn dus ook al kaarten die worden doorverkocht van de Zwarte Cross. Ja, dat is toch wel bizar, aangezien er nog kaarten beschikbaar zijn überhaupt op de officiële website. Zometeen meer hierover.

Lewis Capaldi. En Stay Love. Ja, nog heel even, dan is het zover. De Zwarte Cross. En waarschijnlijk, als je erheen gaat, heb jij je kaartje natuurlijk al gekocht. En het aparte is dus, vanaf vandaag kun je dus jouw kaarten eventueel doorverkopen via Ticketswap. Ja, Ticketswap is dus inderdaad zo'n platform waar je dus tickets van meerdere concerten, maar dus ook van de Zwarte Cross, kunt doorverkopen. En daar mag je dus maximaal 20% meer vragen dan de originele ticketprijs. Ja, maar dat is een beetje apart, aangezien er gewoon nog kaarten gekocht kunnen worden via de officiële website van de Zwarte Cross. Ja, dus je kan of kiezen voor de duurdere kaarten via Ticketswap, of je gaat gewoon voor de goedkopere originele prijs van de Zwarte Cross. Nou, het is natuurlijk helemaal jou wat je doet. Er zijn ook wel wat mensen die hun kaarten van de Zwarte Cross goedkoper aanbieden. Ja, het is ook wel eigenlijk heel apart dat dat systeem bestaat, want er zijn gewoon mensen die daar winst uit kunnen halen. Aan de andere kant ook wel weer positief, want er zijn er ook weer mensen die dan dus misschien te laat waren met kaarten kopen, dat ze dan toch kunnen gaan. Dat is natuurlijk ook zo. Maar let er ook op dat je niet wordt opgelicht. Ja, want het is natuurlijk ook heel erg link, hè. Er zijn heel veel oplichters die ook op Ticketswap actief zijn. En dan dus ook nog de websites goed mogelijk proberen na te maken. Dus ik heb al wat tips voor je. Controleer de URL, de URL, de link van de site. Ja, check even of er geen gekke dingetjes in staan. En wanneer de website niet is beveiligd, staat er een i in plaats van een hangslotje. Dus let er ook even op. Ticketswap zal nooit in een e-mail vragen om een betaalverzoek of een tikkie. Nee, doen we niet aan. Derde tip. Adressen van bevestigingsmails van Ticketswap zullen nooit de namen @gmail, @outlook of @ticketswap.nl gebruiken. Die zijn onbetrouwbaar en komen niet van Ticketswap. Nee, Ticketswap gebruikt zelf de mailadres info@ticketswap.com. Dus dan weet je dat meteen ook. En de laatste. Wees voorzichtig met onbekenden die je via Facebook of een ander platform benaderen en je tickets aanbieden. Ja, je moet sowieso heel voorzichtig zijn met het internet. Al helemaal met onbetrouwbare links. En ik snap dat het heel erg ingewikkeld is. Dus als je gewoon denkt van joh, ik heb je

koop het lekker gewoon via de officiële website van de Zwarte Cross. Hè, dan heb je ook helemaal geen gezeik. Nee. Heb je ook gewoon je kaarten, kan je lekker genieten. Waaronder nu van Robbie Williams.

0: Teddy Swims. Bedweterig typeje, Mr. Know It All.
1: Het thema trio.
0: Yes, het thema trio. We zijn alweer aangekomen bij het allerlaatste nummertje. Ja, want in totaal in mijn programma hebben we dus 3 nummers. Eentje per uur en die heeft dan te maken met het thema van vandaag. En het thema van vandaag is vuur. Geïnspireerd door een bericht dat er een accu van een heftruck in brand is gevlogen in Doetinchem. Op het bedrijfsterrein of industrieterrein. En eigenlijk dacht ik al bij mezelf, van volgens mij weet lang niet iedereen de risico's van het hebben van een accu, hè, of zo'n lithiumbatterij. Het is natuurlijk niet meteen om angst aan te zaaien. Hè. Batterijen zijn niet per se meteen gevaarlijk en je hoeft ze echt niet allemaal meteen uit huis te gooien. Hè, je hebt alleen gewoon een beetje gezond verstand nodig. Alleen zijn er genoeg mensen die helaas dat niet hebben. Daar ken je waarschijnlijk ook wel wat van. Dus ik dacht, ik geef even een korte samenvatting. Hè. Batterijen zijn niet bij normaal gebruik gevaarlijk. Maar er kan brand ontstaan als de batterij wordt overladen. Hè, dus dat je veel langer aan de lader zit dan dat nodig is. Dat de kortsluiting optreedt kan ook gevaarlijk zijn. Of dat de batterij beschadigd raakt of met vocht in aanraking komt. Ja, let er dan ook eventjes op. Hè. De oplader zelf is ook een risico. Hè. Als je het helemaal heet laat worden is ook niet goed. Hè, laat apparaten ook niet op onder je kussen of dekbed. Want die zijn mega brandgevaarlijk. Gebruik geen beschadigde kabels of namaken opladers. Want daar zit altijd weer een schroefje los. Net als in het brein van sommige mensen. Oké, dat wordt een beetje een roos naar sommige mensen. Dat is niet mijn bedoeling. En controleer of je telefoonhoesje of laptop voldoende warmte kan afvoeren. Ook heel belangrijk. Hè? En wat als het misgaat? Nou, bel direct 112. Ja, als de batterij opgezwollen is, vervormd of er komt rook of een chemische geur vrij. Ja, 112 bellen, direct ruimte verlaten. Probeer het apparaat niet zelf te blussen of te verplaatsen. Want zo'n rook van die brandende lithium-ion batterij, dat is best wel giftig. Ja, dat is echt heel erg giftig. En mocht je nou denken van ja, ik heb het nu net allemaal gemist en ik wil toch wel wat meer weten hierover, kijk dan gewoon even op de website van de brandweer. Ja, zo simpel is het. www.brandweer.nl. Daar kan je misschien wel iets mee redden. Ja.
1: Het thema trio.
0: Oh ja, het thema, daar waren we mee bezig. Het is vuur. We sluiten af met Pink, Just Like Fire.

0: Pitstop Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Pitstop Car Wash, geef glans aan jouw auto.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Kaartjes voor de Zwarte Cross kunnen vanaf vandaag via Ticketswap doorverkocht worden. Er zijn op dit verkoopplatform al meer dan 100 kaarten verkocht. En dat is bijzonder, want het festival is nog niet eens uitverkocht. En mensen betalen voor de kaarten via de doorverkoopsite vaak veel meer. Op dit moment zijn alleen de zaterdagkaarten uitverkocht in de officiële Zwarte Cross Shop. Ook de jeugdkaarten zijn al uitverkocht, met uitzondering van de donderdag. De gemiddelde vrouw in Montferland krijgt 1,59 kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 10 jaar eerder lag het aantal nog hoger, met 1,65 kinderen. In 2024 werden er 308 kinderen geboren, vorig jaar 292. En daarmee is het aantal baby's hier voor het eerst sinds 2022 gedaald. Gisteravond was er flinke schade na een eenzijdig ongeluk op de Engbergse weg in Voorst. Dat gebeurde rond 11:15. Ambulancepersoneel was er snel bij om eerst de hulp te verlenen. Of er ook echt iemand gewond is geraakt, is niet bekendgemaakt. Ook de politie en de brandweer kwamen naar de plek van het ongeluk. Over de toedracht is niets bekend. Op de Varsseveldseweg tussen Halle en Varsseveld was er gisteravond rond 20:00 een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende reden verloor de man de macht over het stuur en belandde aan de rechterkant van de weg in de berm. De auto raakte de boom en kwam tot stilstand. Buurtbewoners gaven eerst de hulp, daarna is de bestuurder meegenomen naar het ziekenhuis. De auto is totaal los en werd door een bergingsbedrijf afgesleept. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
8: Buiten is het
9: 23 graden.
8: Oh, oh, oh, spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
9: Ja, daar is hij weer, Gerrit Vossers. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
9: Zo, is gras eindelijk gemaaid?
10: Het gras is gemaaid en het zit mooi verpakt voor de winterperiode. Dus alles is prima verlopen.
9: Kijk, dat is goed om te horen. En we hebben natuurlijk ook echt een plak weekend gehad. Hadden we het net buiten de uitzending kort al over. Wat gaat er de komende week gebeuren?
10: Nou ja, komende week staat ook nog wel in een ander programma. We hebben in het weekend ook nog wel redelijk wat buien gehad. Plaatselijk ook in het noordelijk deel van de Achterhoek. En voor de mensen die het vanmorgen nog niet gehoord hebben, maar rond Winterswijk was 40 tot 50 mm gevallen. En ook Aalten deed goed mee. En uiteindelijk de maandhoeveelheid, want we zijn vandaag met 1 juni begonnen, is in Woold al opgelopen naar 125 mm. Doetinchem deed het wat rustig aan met 82. En zelf in Zilvolde had ik 71 mm van de afgelopen maand. Ja, en de regenmeter die kan weer gezet worden. Want de komende dagen komt er ook weer wat in. Vandaag hadden we in ieder geval wel een droge dag. Temperaturen oplopend. Ja, zelfs nog plaatselijk 25 graden. En er was toch wel redelijk wat zon in eerste instantie. Later ook weer wat meer bewolking. En nu is het ook heel fijn buiten. Meer omdat er geen wind is bij die 23 graden. En het zal ook langzaam afkoelen. De zon die zien we nog ondergaan. En dan komen nacht, dan zitten we met temperaturen van rond de 15, 16 graden. Is ook niet koud. En morgen begint de dag dan droog. Maar in de loop van de ochtend kan er al een eerste buitje regen vallen. En daarna hebben we ook wel weer een droge periode, maar ook niet zo heel lang. Want in de middag ontstaan opnieuw weer wat buien. Maar de temperatuur is dan inmiddels ook opgelopen naar 21, 22 graden. En dan ontstaat er gemakkelijk wat een buienlijntje. En die trekt dan over. Kan zelfs ook nog onweer bij zitten. De KNMI heeft code geel afgegeven voor een periode van 2 uur tot 5 uur in de avond. En daar tussen zitten ook de pittigste buien. Tussendoor af en toe een klein beetje zon en de wind is morgen wel wat matig uit het zuidwesten. En zoals ik al zei, 22 graden is de maximumtemperatuur. De hoeveelheid neerslag die er kan vallen, dat zal zomaar 10 tot 15 millimeter kunnen zijn. En wat plekken misschien zelfs nog ietsjes meer, maar dan is het wel heel plaatselijk. In de avond, want er is ook weer avond, vierdaags, morgenavond. En dan zijn de meeste buien weggetrokken en ik denk dat het allemaal wel door kan gaan. En dan koelt het in de nacht naar de woensdag af naar een graad of 13. En woensdag dan hebben we ook weer met enkele buien te maken. Maar de droge perioden zullen zeker overheersen. Woensdag ziet er niet onaardig uit met 20 tot 21 graden. Maar donderdag wordt andere koek. Dan hebben we weer met wat buien te maken. Ook in de middag vooral. En die zullen later ook weer wegtrekken. En zo zal het ook op de vrijdag zijn dat er ook nog wat buien vallen. Maar richting het volgend weekend dan wordt de kraan even dichtgezet. En dan blijft het waarschijnlijk op zaterdag en zondag droog. En met temperaturen die weer wat oplopen richting 23 graden. Dus op zich... Ja, we hebben nog wel wat te praten de komende dagen, maar geen onaardig weer. Na alle gras wat droog in de kuil is gekomen en de droogte die er alweer een klein beetje was, wordt dat nu aardig aangevuld met het water.
9: Kijk, dat is positief nieuws, Gerrit. Zeker na alle weersextremen.
10: Ja, dat is zeker.
9: Ja, maar dus nog wel even een soort regenponcho meenemen voor de zekerheid met de wandelvierdaagse, hoor ik. Beetje twijfelend.
10: Ja, het zit aan het eind van de dag en de meeste wandelvierdagen, die beginnen in de avond. Ja. De avondvierdaagse zit dan ook. Maar die beginnen rond 6 uur. En dan zal het net niet de neerslag weg zijn getrokken. De mensen die wat later beginnen, die hebben het dan wel droog. Dus dat is even afwachten. Maar een beetje last minute werk mag het worden. Want bij de meeste vierdaagse activiteiten willen ze om 3:30 weten wat het weer om 6 uur wordt. Dus dan zitten we wat dichterbij.
9: Ja, en anders gewoon heel hard schreeuwen dat je een potje met vet hebt. Dan komt het ook wel goed, hè?
10: Ja, zeker.
9: Hey, helemaal goed. Gerrit, we gaan dat natuurlijk allemaal afwachten. En morgen dan spreken we elkaar weer om te kijken hoe het ervoor staat rond 5:30.
10: Goed gaan.
9: Ja, goed gaan. Dan de verkeersinformatie. De files die zijn lekker wat afgenomen, maar er zijn er nog wel een tweetal te noemen. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens zijn er 2. Knooppunt Hoevenbroek en Duiven, daartussen vertraging van 4 minuten 3 kilometer. En op dezelfde weg, dezelfde richting, A12 Arnhem richting Duitse grens, tussen afrit Beek en de Duitse grens, vertraging van 8 minuten 2 kilometer.
6: Heerlen Den Hartog, regio 8.

Douwe Bob en welkom to Outcast Town. Ja, het is best wel behoorlijk heftig als je zo'n diagnose krijgt en al helemaal om het te hebben. MS. Ja, dat is best wel intens. En na de MS-diagnose van Sam, 24 jaar, komt vriendinnengroep in actie. Meer dan 8500 euro opgehaald. Nou, dan ben je toch wel blij met zo'n enorme vriendinnengroep. Gaan we zo meteen nog even kort over hebben. Hier is Jade en Don't Walk Away.

Toch wel een hele bijzondere situatie bij Hengelo. Wat is daar allemaal aan de hand? Nou, tijdens de Quintusloop in Hengelo kwamen zondag tientallen mensen in actie onder de naam... Ja, nu moet ik het ook wel zeggen, hè? Fuck MS. Die taalgebruik. Ik ga het niet meer herhalen. Maar het is dus om geld op te halen voor onderzoek naar multiple sclerose. Nou, tot zover mijn kennis. Afgekort MS, dat weet ik natuurlijk wel. En om een vriendin, Sam van Til, die trouwens die diagnose heeft gekregen, een hart onder de riem te steken. En dat is gelukt, want er is meer dan 8500 euro opgehaald. Ja, en het is best wel heftig, zo'n ziekte natuurlijk. Hè? Dat geeft heel veel onzekerheid van ja, hoe gaat je toekomst eruit zien? Hè? Kan je nog wel dingen doen die je graag wilt doen? Hè? En kom je misschien wel in een rolstoel terecht? En hoe gaat het voor mij verlopen? Ja, dat is natuurlijk allemaal onzeker. En dat maakt de diagnose toch ook wel zwaar voor Van Til. Ja, toch probeert ze na verloop van tijd haar blik te verleggen en te focussen op de dingen die ze nog wel kan. En nou, ja, zoals ze zegt, natuurlijk zijn er ook moeilijke momenten, maar ik geloof dat positiviteit je ver kan brengen en juist op die momenten het verschil maakt. Ja, nou, en zeker als je zo'n gigantische vriendengroep hebt die dat even voor jou doet, joh. Nou, dat zijn echt van die mooie dingen in het leven. Die verdienen zeker de aandacht. En wil je nog meer weten over dit onderwerp? Ga dan ook zeker even kijken op de website van Regio 8. www.regio8.nl. En dan zie je ook wat Van Til ook nou van deze actie vond. Hè?

Viva Las Vegas. Ja, maar daar zijn we nu niet, hè. We zijn nu gewoon lekker in de Achterhoek. Lekker aan het genieten van misschien nog wel een zonnetje. Ja, of de paar grijze wolken die je een beetje voorbij ziet zweven. Maar ach, daar trekken we gewoon niet zoveel van aan, toch? Nee, laten we dat maar niet doen. Waar we ons wel wat van aan gaan trekken is dat het alweer tijd is om lekker af te gaan sluiten. Tijd om te gaan eten. Tijd om lekker je avond te beginnen. Tijd om je ogen te sluiten. En morgenmiddag van 3 tot 6, dan ben ik er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Een hele fijne avond toegewenst. En tot morgen.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Odido. En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.

0: Nieuwe.nl.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
4: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Nederland zet zeker de komende 6 maanden geen mensen uit naar Libanon. Ook worden er voorlopig geen besluiten genomen over asielaanvragen van Libanese vluchtelingen. Dat schrijft minister Van den Brink de Tweede Kamer. Aanleiding is de verslechterde veiligheidssituatie door de Israëlische militaire operaties in Libanon. Volgens de minister zorgen die voor veel ontheemding, verwoesting en burgerslachtoffers. De IND gaat nog wel door met het terugsturen van asielzoekers naar andere EU-asiellanden. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om de 2 optredens van rapper Kanye West, oftewel Ye, in het Gelredome in Arnhem van zaterdag en maandag tegen te houden. De organisatie eist een inreisverbod voor de artiest vanwege zijn eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Het kabinet heeft besloten om Ye niet de toegang tot Nederland te weigeren. En daarom vraagt het CEO de rechter nu alsnog in te grijpen. In verschillende Europese landen zijn Ye's optredens eerder al geschrapt. En de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de alternatieve behandelmethode wet cupping. Bij deze behandeling worden sneetjes of prikjes in de huid gemaakt en wordt bloed weggezogen met vacuümcups. Volgens de inspectie brengt dat risico met zich mee, zoals infecties, bloedingen en littekenvorming. Omdat het om een medische ingreep gaat, moet daarbij altijd een arts betrokken zijn. En uit een steekproef bleek dat geen van de onderzochte aanbieders arts was. Vandaar de waarschuwing van de inspectie. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond, bar.

Elton, Rob Sanchez. En nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio.

0: 18PLUS, speelbewust.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh, wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18PLUS speelbewust.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
9: Ja, waar gibt's denn sowas?
8: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
9: Doppeladler. Goed und lekker.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. De komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloermond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. De eerste 2 Palestijnen uit Gaza met een studie- of werkvisum zijn onderweg naar Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 2 kregen na een uitspraak van de Raad van State alsnog consulaire hulp om Gaza te verlaten. Ook voor een groep van 46 andere Gazanen loopt een procedure om vertrek mogelijk te maken. Volgens het ministerie zijn hun gegevens doorgegeven aan Israël. Wanneer de rest van de groep naar Nederland kan reizen is nu nog niet bekend. En een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...

0: Het is maandagavond. Even na 7 uur. Het is precies 5 minuten over 7 en 14 seconden. Maar is het tijd om Okidoki te gaan presenteren?
1: Misschien moet je het nog een keer vragen, want ze hebben je niet gehoord.
0: Eva, in de tijd van Okidoki Radio!
1: Ja!
0: Oké.
1: Natuurlijk hebben ze er zin in. Dank jij dan.
0: Ik ook wel. Ja, zeker.
1: Goed, maandagavond. U hoorde Sam al, maar Gerben is er ook. Goedenavond.
2: Yo, goedenavond. Goedenavond.
1: Jobbie de Pop.
3: Goedenavond.
1: Hallo Arthur, goedenavond.
4: Hallo.
1: Hallo Sky.
5: Hallo.
1: Hallo Suzanne.
6: Hallo.

0: Er is geen radioprogramma bij het hele Regio 8 die zo gezellig begint.
1: Yes.
0: Ik vind dat wij dat heel goed, goed kunnen. Hallo allemaal, hoe is het ermee?
2: Goed.
0: Ja, is goed. Arthur, ja, ook mooi. Weer, Arthur ook weer een beetje bijgekomen?
3: Nog steeds niet. Maar...
0: Niet, hè? Nee. Goed, Sky, terug van vakantie.
4: Ja, heerlijk.
0: Het kastanjebruine hartjes heeft
4: hij. Ik heb er weer zin in.
0: Ja.
3: En, waar ben je geweest dan?
4: Ik ben in Ibiza geweest.
1: Alweer, ja.
3: Alweer?
4: Ja,
3: alweer.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja, ja was, het, ik zeg klopt. Niks. Het is, ja. Ja, dat is.
4: Ja, het klopt, ja.
0: Hij heeft hier, jongens...
3: Woon je daar of zo?
0: Nee, niks anders.
4: Nee.
0: Nee, hij woont hier. Nee. Maar hij heeft twee soorten huizen.
4: Oh.
0: Eentje hier en eentje daar.
4: Ja, dat klopt. Dat klopt ook. Ja, dat is waar.
0: Kijk,
4: ja.
0: Daar moet de tuin ook gebeuren, of niet?
4: Ja, dat klopt. En dan word ik er soms heen gestuurd en dan moet ik even harken en dan kan ik weer terug.
0: Ja.
4: Ja, en het duurt net even iets langer dan thuis. Want thuis dan raffel ik het eigenlijk altijd af. En,
2: maar Sjoj, even een vraagje. Door wie had jij gebeld donderdag in de uitzending?
4: Ja, door mijn grote vriend Sam natuurlijk.
2: Precies, je hebt gebeld door mij.
0: Moet het daar nu over hebben?
2: Ja.
0: Oh. Hey, goed, afgelopen weekend was het groot feest in Doetinchem op de Vijverberg. Hebben jullie het meegekregen? Wie van jullie heeft... ja, Job, wat was daar precies aan de hand?
5: Stadionconcert.
0: Ja, samen thuis en uit.
5: Ja, klopt.
0: En er waren allerlei artiesten, dat was echt geweldig.
5: Ja, ik was er niet heen geweest, maar mijn vriend en zus waren er wel heen geweest.
0: Ja, het was echt perfect georganiseerd. Alleen één ding wat minder. Er is niemand dronken van het terrein afgekomen, want je moest minstens een uur wachten.

0: is, hij was er. Hij was misschien wel de allerbeste die avond. Geweldige gozer, kon gewoon in zijn spijkerbroek en zijn shirt het podium oplopen. Breekt maar... de hele keet af.
1: Oh jee.
0: Ja.
1: Maar hij had nog een paar andere jongens bij zich.
0: Oh, niet gezien.
1: Gijs had nog een paar andere jongens bij zich.
0: Oh, volgens mij heet hij Sven en niet Gijs, maar...
1: Gijs stond toch op vrijdagavond in de Simons tent op Achterland, toch?
0: Nee, de vrienden van Jansen bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, maar ik heb het over een heel ander feestje afgelopen zaterdag. Heel ander feest.
1: Oh,
0: ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nou, dat kan gebeuren. Moeten we die moeilijk over doen, toch? He? Moeten we die moeilijk over doen? Hij lacht zich helemaal suf. Goed, Bartje. Ja. Je hebt vandaag meegegeten met chef Tom van Berkraat.
2: Ja, goed.
0: Er waren 2 Tommen in 1 keer. Schijnen er gewoon 2 te zijn, Tommen. En je hebt...
2: Tom.
0: Macaloni.
2: Ja, shaka.
0: Macaloni, wat is dat precies?
2: Macaroni.
0: Is dat lekker?
2: Ja.
0: En wat gaat er in macaloni?
2: Ja, shaka.
0: Ah. Ja, dat begrijp ik. Maar wat zit er allemaal in? Olifanten, wat gaat er allemaal in?
2: Veilig tv. Dat doet hij zelf waarschijnlijk niet.
0: Nee.
2: Ik wel.
0: Misschien moeten we het even googlen. Als je ook macaloni wil eten, gewoon even googlen. Macaloni. Goed, je hebt 2 weken geleden je eerste telefoon gehad.
2: Telefoon, ja.
0: Dames en heren thuis, even opgelet. Bart heeft zijn allereerste telefoon gehad. En dat is met zo'n schermpje erin, hè?
2: Ja.
0: Daar kun je ook filmpjes mee kijken.
2: Film vanavond.
0: En in plaats van dat je eigenlijk helemaal suf belt, zit je naar hele bijzondere filmpjes te kijken. Leg eens uit.
2: Is dat al juist, doet het?
0: Ja, doet hij het of?
2: Of doet hij niet?
0: Of doet hij niet?
2: Ik wil kijken vanavond.
0: Zo heet dat. Het is van Peter Jan,
2: als je vanavond op kamer tv, Nederland of op tv vanavond.
0: Ja, en het leuke is, met zo'n telefoon kun je kijken wanneer je maar wil.
2: Wauw.
0: En als jij zin hebt om morgen vroeg om 6 uur naar Peter Jan Rens, doet hij het of doet hij het niet kijken, dan kan dat.
2: Ja.
0: Druk je op het knopje.
2: TV.
0: En dat is cool als je een eigen telefoon hebt.
3: Is daar mee op de foto?
0: Wat zeg je?
3: Is daar mee op de foto?
0: Met wie?
3: Met Peter Jan Rens.
0: Echt waar?
2: Waar gewoon, vandaag.
0: Ja, wij allemaal. Hij is vorig jaar met kerst gekomen. We staan allemaal op de foto met Peter. Je hebt ook een mooie foto met Peter, hè?
2: Peter Rens, ja. Daar ga ik kamer en Vivi's kijken. Doet het of doet het niet?
0: Ja.
2: Per kamer, vanavond 7 uur. Bij kamer en tv.
0: Ik vraag me echt af, waar zit ik naar te luisteren?
2: Bij kamer?
0: Ja.
2: Bij kamer tv, door afwijs, Peter Rens.
0: Ja, goed. We krijgen zegenluiden nu. Hey, vanavond, je hebt een plaat uitgekozen die we gaan draaien. En dat is ook een Nederlandstalige plaat.
2: Een Nederlandse pitjongers. 1880.
0: En hoe heet die?
2: Vriendje. Hey, Henk.
0: Vriendje?
2: Vriendje, Sap.
0: Belangrijk. Vrienden zijn belangrijk, hè?
2: Ja.
4: Ja, heel belangrijk.

0: hij spoelt weer langzaam weg, Martje. Dat, goed, goede plaats. Suzannetje. Suzanne, ben je daar?
1: Ik ben daar.
0: Oh ja. Goed, belangrijk nieuws uit Aalten vanavond, begrijp ik?
1: Ja, ja.
0: Want wat er is in Aalten?
1: Een avondvierdaagse.
0: Is vanavond de avondvierdaagse in Aalten?
1: Ja.
0: Is dat van de wandelvriend in Aalten?
1: Juist.
0: Zullen we even bellen?
1: Ja.
0: We gaan even bellen. Even kijken. Evelien heet ze.
1: Oh.
0: Doe je even een interviewtje?
1: Ja.
0: Doe je even een interviewtje? Helemaal goed. Ze is nu aan het wandelen, denk ik. Kan ze niet waar wezen dat ze niet opneemt?
2: Ja, goedenavond met Evelien.
1: Ja, goedenavond met Suze Goris uit Aalten.
2: Ja.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ik ja, je moet even zeggen namens wie je belt.
1: Namens Radio Okidoki.
2: Ja, ik hoor het inderdaad, dat gebeld zou worden.
1: Ja,
2: je hoort al veel rumoer hier op de markt, denk ik. Ga je nou zingen?
1: Sorry?
2: Probeer even een plekje te zoeken.
1: Ja.
0: Oh, we horen je prima hoor, Evelien. Goed, Suzanne zei dat er vanavond de 68e avondvierdaagse van Aalten begint. En u bent van Wandelvriend Aalten.
1: En Henk de Hors, die organiseert dat allemaal. Henk de Hors.
2: Oh, kijk, ja, dat klopt. Ja, ja, Henk is altijd de hele week bij je en is altijd druk mee.
1: Ja, ja, ja.
0: Goed, jongens, wie wil er een vraag stellen aan Evelien over de Wandelvierdaagse Gerben in Aalten?
3: Hoe lang ben je daar wel mee bezig?
2: Hoe lang je mee bezig bent?
0: Ja.
2: Met het wandelen bedoel je?
3: Ja, alles moet nog geregeld worden allemaal zoiets.
2: Oh, zo, dat is helemaal goed dat jij erover nadenkt zeg. Nou, wij hebben een heel groepje met mensen. En iedereen heeft in zijn eigen taak hoe we dat dan uitvoeren. De een doet de routes, de ander doet de bordjes, de ander doet de inschrijving.
4: Oh.
2: Op die manier. En op die manier kunnen we dat heel goed verdelen.
4: Ja, kan wel.
0: Goed, Joppe de Pop, wat had jij voor een vraag aan Evelien?
5: Welke kilometers kun je kiezen om te lopen?
2: We hebben vier afstanden. Voor dit jaar hebben we voor het eerst 2,5 kilometer. En dan hebben we een 5 kilometer, een 10 kilometer en een 15 kilometer.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan moet je allemaal lopen?
2: Nee, kiezen.
0: Oh, je
1: kunt
0: het
1: kiezen, zeg maar.
0: Ja, nee, ik denk,
1: kiezen.
0: God, dat wordt, dan rennen we vanavond niet meer. Arthur,
2: ja, had jij...
0: Arthur, jij zit in een rolstoel. Toch?
6: Ja.
0: En hoe lijkt jou het om zo'n avondvierdaagse eens te rollen?
6: Lastig, want...
0: Accu?
6: Lastig, want...
1: Accu is leeg.
6: Vaak zijn die paden heel slecht begaanbaar.
0: Oh. Dus dat is jammer.
2: Oké. Oh, dat is jammer. Want wij hebben wel vaak, maar je stuurt zelf je rolstoel of laat jij je vooruit duwen?
6: Als ik dat doe, dan duwt iemand me.
0: Oké, okay, nee, elektrische rolstoel.
2: We hebben wel vaker mensen die meedoen met de rolstoel.
0: Oké. Okay.
6: Ja, maar dan, als ze bijvoorbeeld door het bos gaan, dan wordt het dan weer een probleem.
2: Ja, ik wil zeggen, maar de meeste, we hebben de 5 kilometer, we kunnen wel, je zou wel meer kunnen doen.
6: Maar,
2: en we hebben de routes, die staan... zijn beschikbaar, dus je zou een keer kunnen kijken of het rolbaar is.
6: Ten eerste,
2: ik denk dat het wel zou moeten lukken.
6: Ten eerste woon ik zelf in Doetinchem.
2: Oh ja.
6: En in Doetinchem is die ook vaak in het bos.
2: Oh, oké. Okay. Nee, ik wil zeggen, bij ons lopen we vaker, of dan nemen ze even een ander pad of zo. Maar je zou, als je wil lopen, moet je sowieso eventjes kijken. Dat denk dat het wel mogelijk is.
0: Ja, denk ik ook wel. Hey, Suzanne. Ja. Heb jij hem zelf ook wel eens gelopen in Aalten? Want jij woont nog niet zo heel lang in Aalten, hè?
1: Na 5 december ben ik in Aalten komen.
0: Maar je hebt dan nooit de avondvierdaagse in Aalten gelopen?
1: Nee,
0: en lijkt je dat niet leuk?
1: Ja, ik kan niet zo ver lopen op dit moment nog. Dus
0: nee, maar dan ga je
2: 2,5 los. Kilometer ook niet?
0: 2,5?
1: Ja, 2,5 zou kunnen.
0: Dat zou kunnen.
2: Ja.
0: Misschien,
2: ja, maar dat is thuis een beetje nieuw. Dat is het eerste jaar dat we dat hebben, die 2,5.
1: Ja.
2: Dat zou een beetje mooi zijn om dat te proberen.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn.
0: Ja. Dat is helemaal nieuw, hè?
2: Ja, dat zou leuk zijn. Ja.
0: Goed, hey, kunnen luisteren.
2: Maar je kan ook nog zeggen, ik ga 1 avond, hè?
1: Oh ja,
2: als je zegt van de week, ik heb nog tijd. Kun je gewoon kijken, dan weet je wel of je het leuk vindt. En dan kun je altijd nog zeggen, een andere keer 4 keer.
1: Ja.
2: Dat zou nog kunnen.
0: Ja, dan zou je maar de helft van die 2,5 kilometer... Ja. Dat kan ook voor jou heel een prestatie zijn natuurlijk.
1: Nou, ja, maar ik moet nog 5 kilo afvallen. Ik moet nog 5 kilo afvallen. En die 2 kilometer zou er wel nog bij kunnen.
0: Dat is ook de 15 pakken. Ja. Je moet afvallen dan...

0: even doorpakken. Ik kun je even lekker doorpakken.
1: Even
0: en terug. Ook nog
1: even beginnen, hè?
2: Rustig
1: beginnen.
2: Nee,
0: onzin. Nee, wat leuk. Nou, Evelien, als luisteraars meer informatie over willen over de wandel Vriend Aalten.
1: Ja.
0: Waar kunnen ze nog meer in?
1: www.dewandelvriendaalten.nl.
0: Kind kan er was doen.
1: En op Facebook zijn we, zitten we, dus kun je ook informatie vinden. Je kunt altijd contact zoeken. De telefoonnummer staat op de website.
0: Ja. Oh. Nou ja, dat is het grappige.
2: En doe Henk de groetjes vanavond.
1: Ja, ik zal Henk de groeten doen. Van Suzanne moet ik zeggen.
2: Van
0: Suzanne, Suzanne, als jij hem even professioneel afsluit en er even bedankt, dan kunnen we met weer muziek gaan draaien.
2: Nou, ik wil bedanken dat je aan de telefoon bent geweest. En ik vond het heel leuk om te spreken.
1: Nou, helemaal leuk. Ik vind het heel leuke vragen hebben jullie te stellen. Fijn dat jullie even voor
0: Nou, dat leuk. Dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
0: Leuk, hè? Dat was Evelien. Goed geregeld, Suzanne. Goed, we gaan naar de plaat van Gerben.
3: Ja, Paulus Hagen.
0: Gerben. Dat is één man, hè? Niet Ger en Ben, maar Gerben aan elkaar, hè? En jij hebt een hele leuke plaat. Weet je nog welke dat is, toevallig?
3: Iets met de trein, denk ik.
0: Iets met kneng. Ja, geen Guus Meeuwis.
3: Nee.
0: Nee, Albert Hammond.
3: Ja.
4: Oh, ja.
0: En die denkt dat hij wat is? Een...
4: Een train.
0: Ja. I'm a train, zegt hij. Ja.
3: Ja.
0: Er zijn pillen en behandelingen voor, dat weet u.
2: Maar ik heb ook een plaat aangevraagd.
0: Sorry?
2: Ik heb ook een plaat aangevraagd.
0: Ja, dat gaan we. Hij is gaan zingen. Super professioneel.

0: Ja. Het is zo lullig om te zeggen dat hij dat niet is, weet je. Dat, ja, echt maar horen. Die is echt van de kop af, hoor. Dat is Albert Hammond. Muziek van meer dan een halve eeuw geleden. Maar wel een goede keuze, Gerben. Leuke platen.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dat is echt super, man. Hé, even kijken, want Jopper de Pop.
2: Ja, goedenavond.
0: Jij hebt een beetje de bink. Je bent een beetje de bink uitwezen hangen bij de Ziep. Want je hebt hockeyles gegeven bij de Ziep.
2: Afgelopen donderdag hadden we hockeyles gegeven. Aan de school in Didam, sportdag. En konden mensen opgeven om dan bij ons te komen. Te komen.
0: Hockey. Ja. Hey, jij zit op de Ziep, Sam.
3: Ja.
0: Heb jij Job gezien?
3: Ja.
0: En hoe deed Job het?
3: Ja, ik ben niet op school geweest. Ik was ergens anders. Ik was bij mijn voetbalclub DWC. Ik heb wel op de sportdag gezien.
0: Hebben mensen het over Job gehad dan misschien?
3: Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee.
0: Nou, ik denk, ik zoek een leuke aanvulling, maar dat is bereid weer klaar. Maar heb je zelf wel lol gehad, Job?
2: Ja, was al een leuke dag.
0: Ja, en het gaat om het plezier maken, toch?
2: Ja, het gaat gewoon om plezier en...
0: Jammer dat Sam er niet was. Ja. Want hij had wat anders. Hé, ook een belangrijke datum komt eraan. 18 juni.
2: 18 juni.
0: Daar wilde je het ook over hebben. Wat is er 18 juni?
2: 18 juni is open training. Mensen met een beperking kunnen dan gratis een glans komen die donderdagavond om te kijken of misschien dat wel iets voor jou is. Een hockeyspot.
0: Oh, dan kun je dus gratis komen meedoen.
2: Ja, 18 juni. Kun je kijken of je wat vindt. Het is een hele gezellige team.
4: Dus ik ook. Ik kan ook meedoen.
0: Oké, okay. Je mag gewoon meedoen.
4: Echt waar?
0: Ja.
4: Hockey? Nou ja. Wie weet, nieuwe hobby van mij.
2: Zal leuk zijn. Iedereen is welkom.
4: Leuk man, leuk.
0: Je gaat het nu met de voetbalkenner van Okidoki, dat is Sky, hebben over het WK. Nou, ben benieuwd wat voor gesprek dat gaat worden.
4: Ik ook.
1: Ja,
4: ik ook. Wat vind jij zo interessant aan het WK?
2: Ik vind WK, vind ik altijd leuk. Vooral dat Nederland nou meedoet. Ik hoop dat ze naar die finale komen en dat ze de WK winnen. Alleen, het is wel rare tijden. Soms 10 uur 's avonds en soms 3 uur 's nachts.
0: Ja, een beetje rare tijden.
4: Dus ga je alle wedstrijden bekijken?
2: Nou, niet van die 3 uur 's nachts, nee. maar wel van misschien 10 uur 's avonds.
0: Ligt
2: eraan.
4: Ja. Zo. Ga je het dan alleen kijken of kijk je het lekker met mensen?
2: Gewoon wie zin heeft om te kijken.
4: Oh ja, ja, ja.
0: Ja. Hey, Sky, morgen is de bye-bye wedstrijd.
4: De bye-bye wedstrijd.
0: Of de zwaai-zwaai, hoe heet dat? De uitzwaai wedstrijd. Bye-bye.
2: Woensdag volgens mij.
0: Oh, woensdag, overmorgen.
4: Kun je me uitleggen wat het is?
2: Nou, dan gaan ze, hebben ze nog één keer een wedstrijd.
4: Ja.
2: Voordat ze naar Amerika gaan.
4: En daar is dus dat WK.
2: Ja, ze hebben ook in Mexico en verschillende 4 plaatsen wat aan het WK gehouden.
4: Nou, interessant. Ik ga wel kijken, hoor.
2: Ik ook.
4: Ja. Nou, ik ben benieuwd.
0: Goed, nu even de muzikale keuze van Job nog even erdoor jassen. Dan zijn we er.
2: Liberté.

0: zometeen even jullie een idee wat. Gebeurt er allemaal. Wat dat betekent, liberté. Weet iemand dat toevallig?
1: Ja, Job. Liberté.
2: Tom zei vrede.
0: Vrijheid.
2: Vrijheid.
0: Ja, liberté, vrede, vrijheid is allemaal een beetje hetzelfde. Hè?
3: Ja.
0: En dat moet je altijd vieren. Nou, dat gaat wel met zo'n plaatje
2: is
0: natuurlijk.
2: Is dat voor Gaza en de oorlogslanden, Oekraïne en Rusland?
0: Oh?
2: Vrijheid.
0: Vrijheid, ja, dan moet die oorlog moet stoppen. Dat moet al veel langer stoppen. Nooit mogen beginnen eigenlijk. Arthur! Ja, je zit nog een beetje uit te rusten. Want ook jij bent druk geweest in Doetinchem bij Achterland.
4: Nogal.
0: Ja, wat heb je daar gedaan?
4: Er liep ene grijze, ja, aardige man rond.
0: Oké, okay, maar wat heb jij daar zelf gedaan?
4: Veel gezien.
0: Ja, daar wil ik niet naartoe. Je weet toch wat je gaat zeggen? Skypak, jij bent helemaal klaar met die, ja, Arthur.
1: We hebben toch samen geïnterviewd, Arthur, samen?
4: Ja, maar ik wil een inleiding bouwen.
1: Wat was je inleiding dan?
4: Hij zegt, wat heb je allemaal gedaan? Ja.
1: Ja. Maar op Achterland, wat heb je daar gedaan? Met een microfoon in je hand.
4: Nee, die had jij meestal.
1: Nee, dat is helemaal niet waar. Je had hem ook veel. Je had hem ook heel veel. We hebben het toch samen gedaan?
4: Ja, maar ik heb ook heel veel dingen samen met Jaap gedaan.
1: Ja, absoluut, zeker. Daar was ik ook niet bij, dus jij hebt al veel vaker pas gehad, dat ding.
4: Dat kan.
1: Ja, zeker weten. Maar het was wel leuk, hè?
4: Ja.
1: Toch?
4: Ik vond het wel leuk, ja.
1: Weet je ook nog hoe die DJ heette? Want ik namelijk niet. Hoe heette die?
0: Zo, dat zijn we dan.
1: Ik dacht al, hij gaat een dingetje gooien.
0: Jullie hebben reportages gemaakt. Ik vond het zeker wel leuke chickens. Hij klinkt wel heel leuk, moet je luisteren. Deze klinkt best goed eigenlijk.
5: Live naar Achterland.
0: Live naar Achterland.
1: Ik krijg helemaal...
0: Ja, het live.
1: Kun je één keer zeggen hoe die heet, want ik word helemaal gek.
0: Live is, ja, alleen Achterland is weg, maar wij zitten nog wel live, hè, natuurlijk. Job en Bob, wou ik zeggen. Arthur natuurlijk. Je hebt een ontzettend bruine haarsjes.
4: Ja.
0: Je hebt ontzettend veel in de zon gezeten, volgens mij, of niet?
4: Ja. Ik kreeg nog reprimandes van de EHBO dat ik me in moest smeren.
0: Echt waar, hè?
4: Ja, ik moest me om de 50 minuten, dachten ze, insmeren met... Een factor 50.
0: Ja, maar was het niet lastig dat je om het uur naar de EHBO bent gegaan... op een brancard bent gaan liggen en helemaal ingesmeerd door die dames?
4: Jaap, dan mag ik iets tussen ons zeggen, even.
0: Nou, het is radio, dus ja hoor, dat kan.
4: En toen dacht ik eigenlijk van... Ik ga maar naar huis, naar Bente, doet die het wel, want die weet wel hoe het moet.
0: Ja, dat weet Bente wel, hè. Wie is Bente eigenlijk, als vraag?
4: Die buurvrouw? Die verzorgt me.
0: Oh ja, natuurlijk. En dat is jouw steun naartoe verlaten en die heeft jou goed ingesmeerd... zodat je het niet verbrand hebt.
4: Nee.
0: Hey, wat anders even, vrolijke vriend Arthur. Je hebt onder andere Sjoerd Wijkamp gesproken, begrijp ik.
4: Ja.
0: Vertel.
4: Vanwege de voetbalvrouwen van de Graafschap.
0: Van de Ajax. Graafschap, ja.
4: Want die zijn gepromoveerd, geloof ik.
0: Jongens, even een applausje voor de voetbalvrouwen. Wat de heren niet gelukt is, is de dames wel gelukt, hè?
4: De heren lukt bijna niks, maar...
0: Ja, dat komt wel weer.
6: Wat dames al die kunnen, hè?
0: Sorry?
6: Wat dames al die kunnen, hè?
0: Nou ja, dat blijkt. En ik vind het best wel knap ook van de dames. Ja. En laat het de heren een beetje aanzetten. Hè? Laat het daarop hopen.
4: Maar eigenlijk had ik me samen met jou nog een band willen doen.
0: Een band willen doen?
4: Ja.
0: En wat had je dan willen doen?
4: Interviewen.
0: Oh ja, nou ja, dan moeten we dat volgend jaar even aanvragen. Toch, Job, wat wil jij vragen?
2: Volgend seizoen wordt Graafschap kampioen.
0: Dank je wel dat je dat even zegt.
4: Ja.
0: Heb je dan over het G-team of het eerste team?
2: Van het eerste team, van de keukenkampioen.
0: Ja, want jij bent ook een Graafschapper, hè?
2: Dat klopt.
0: Jij speelt vaste basisspeler van het G-team van de Graafschap.
2: Ja.
0: Hoe was jullie seizoen?
2: Was wel leuk. We hebben het seizoen goed afgesloten.
0: Ja, je hebt geen idee hoeveel ze jullie geworden zijn.
2: Nee. Het gaat gewoon plezier hebben.
0: Ja, kijk, nou, daar kunnen veel mensen nog wat van leren. Het gaat om wat plezier hebben natuurlijk. Goed, we gaan naar de plaat van Arthur. Je hebt een bijzondere plaat uit de buurt uitgekozen.
4: Ik moest een beetje zomers blijven.
0: Ja, omdat je zo ruine haarsjes hebt, ja.
4: Werd hier gezegd. Eerst zat ik aan Kees Joyce te denken, ja. Maar dat is...
0: deprimerend. Moeilijke boekenmuziek, ja, het is knudden, het blijft knudden, het zal altijd knudden blijven. Dat soort platen, nee. Het zonnetje schijnt, het is bijna zomer. Over 3 weken begint de zomer, het is nog lente. Nou, pak een beet. Gooi hem erin.
4: Lekker in de zon van Hai.
3: Zag haar liggen in de zon, bikini, kleine kom. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
7: Mooi meisje!
3: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd.

0: Leuk bandje was dat hoor. Leuk bandje. Hike en lekker in de zon. Goed, Suzanne, jij moet. De bus staat klaar voor je. Pak even de microfoon bij je, jongens. Even een beetje meehelpen. Het busje van Suzanne staat er al. En ja, dat, maar ze moet nog raad de plaats spelen met de luisteraars. Dus we gaan even kijken of dat lukt. Heb je de trekzak nog bij de hand? Ja.
1: Kunnen we de taxichauffeur niet gewoon bellen?
0: Ja, nee, dat is moeilijk. Die hebben ook een tijdschema. Maar we gaan gewoon even... Kan ik een andere muziekje? Ik zit hier zo... Ik heb zeiknatte voeten. Zo, ja. Oké. Gerben, kondig jij Suzanne even aan met raad de plaat. Een beetje professioneel.
2: Hier komt Suzanne met raad de plaat.

0: Ja, nee. Oké, okay, applaus voor jezelf. Goed, heeft u enig idee welke plaat er zojuist gedraaid werd? Dan, hou nou eens op met die golven. Ik word gek van die golven. Heeft u enig idee welke plaat Suzanne net speelde? Kunt u appen naar 0647470022. En wie weet pak je de leuke prijs. Goed, gauw even nog naar Gerben. Gerben.
1: Ja, Bartenzaal.
0: Jij bent helemaal ook afgereisd. Jullie maken...
1: allemaal. En tot de volgende keer.
0: Ja, nou, fijne avond. Ja, leuk. Ja, busje staat er. Dan moet je weg ook. Help, jongens, help even met die trekzak. Ja. Je bent in het zuiden van het land geweest. Namelijk bij het Fun Pop in Arsen.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat kun je erover vertellen?
1: Ja, we hebben mijn artiesten gezien.
0: Was het fun?
1: Ja.
0: En pop?
1: Ja.
0: Dus was het fun pop? Was het niet een rot in het rijden daar naartoe?
1: Het is allemaal mooie artiesten geweest.
0: En welke artiesten heb je gezien? Weet je, kun je nog herinneren welke?
1: Het was ook heel erg warm, hoor.
0: Was warm, hè?
1: Ja.
0: En welke artiesten waren er?
1: Zoek er vijf of zes, zeven.
0: Ja, moeilijk om die namen te onthouden dan, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik ook altijd lastig. Dat is, maar het was gezellig, dus... Job. Oh, Bart wil nog wat vragen.
2: Ja, vier per jaar geweest, ja. Emma.
0: Emma?
2: Ja.
0: Emma Heesters?
2: Ah, met Kees is ze geweest.
0: Dat is goed, hè?
2: Ja, heel leuk.
0: Je kan heel goed dansen ook, hè?
2: Ja.
0: Dat is een leuke meid, hoor, Emma Heesters. Hé, hey, voor de rest gaan we nog even naar Sam. Sam de man!
3: Ja,
0: jij hebt afgelopen zaterdag heb jij gevoetbald, hè?
3: Ja, ja.
0: Maar daar gaan we het nu niet over hebben.
3: Nee.
0: Daar gaan we het zo over hebben.
3: Ja.
0: Ja.

0: Zo.
1: Geen ja. zomer.
2: Zo, dit is wel een vrolijk nummertje, dit.
1: Ja,
2: Sam.
1: Dus in de zomer.
2: Dus... Ja, nou, ik vind dit wel een heel lekker nummertje.
1: Ja, ik ook.
0: Ja,
2: ik vind dat je het allemaal heel goed gedaan hebt vandaag.
0: Ik vind ook. Wel allemaal lekkere nummertjes dit.
2: Het gaat heerlijk hier. Je kunt zien dat jullie dit al heel lang doen, dit inmiddels. Maar we missen er wel een paar vandaag, hè?
1: Ja. Annelies missen we. Toch, ja? Miss Annelies.
3: Annelies, die komt volgende week of die week erop weer. Die had even wat dingetjes.
2: Denk je dat Annelies wel zit te luisteren? Ik denk het wel.
1: Ik denk het wel. Wat denk jij, Bolzar?
3: Ja, ik denk dat ze te luisteren lekker zitten breien, denk ik.
2: Ja, ik denk
3: dat
2: ook.
3: Wat wou jij, zei je, Giop?
4: En missen Johan ook.
1: Ja, Johan.
3: Dat is ook even anders gelopen vanavond. Maar goed, die zijn er volgende week allemaal wel weer.
2: Hoop ik wel, ja. Weet iemand anders wat over de president te vertellen?
4: Iets positiefs, alsjeblieft.
3: Ja, dat is onze Amerika-kenner. Dus
2: ja, dat kan niet, hè.
3: Goed, Sam, zaterdag heb jij gevoetbald. En dat was een wedstrijd tussen de ouders en de kinderen. Dat moet je even uitleggen.
1: Vaak hebben we al andere wedstrijden. En dan de laatste wedstrijd van het seizoen. Hebben we al de ouders tegen de kinderen. We hadden heel weinig ouders en veel meer kinderen dan ouders eigenlijk.
3: Ja. Hey, goed, en voor de rest kan ik melden dat je afgelopen dinsdag en donderdag zelf naar school gefietst bent.
1: Ja, dinsdag doe ik al naar school fietsen. En dan op donderdag dan fiets ik weer terug. En dan om kwart voor 12 terug op de fiets. Ga ik eten thuis en dan kom ik weer lekker naar deze radio-uitzending.
5: Echt waar?
3: En hoe vind je dat dan?
1: Lekker en voor het weer beter.
3: Ja. Goed, je hebt ook, begrijp ik, een nieuw soort eten gehad. En dat kwam waar vandaan?
1: De Albert Heijn.
3: Bij Albert Heijn?
1: Ja.
3: Oké, en je hebt dat gegeten en hoe was het? Lekker?
1: Was niet te vreten.
2: Wat dan?
3: Oh, dat hadden we misschien even over. Ja, papier staat niet te happen.
1: Ja, maar niet te happen, ja.
2: Wat was het dan?
1: Ja, pap, weet jij nog wat het was?
6: Nee, ik had geen actief geheugen.
2: Nou ja, zeg. Jakatobi?
1: Jakatobi,
2: wat is dat voor iets Chinees?
0: Jakatobi.
2: Wat is dit?
1: Weet ik veel.
2: Jongen.
3: Ga jij je plaat even klaarzetten, want die gaan we draaien. Axel, staat de telefoon weer geschakeld met internet nu? Kunnen we een plaat draaien? Axel komt eraan. Oh, nou doe maar rustig aan, we zitten live.
2: Axel!
3: Geen idee wat je dan moet doen.
2: Die jongen gaat achter de schermen, dames en heren.
3: Oh, we hebben allemaal een zwart scherm.
1: Ja,
3: zie je
1: het zo, maar een beetje aanzetten, dan begint het.
3: Oké, ik kan het misschien even uitzetten. Ja. Hij loopt hier al of niet? Ja, hij loopt al. Oh, daar iets. Sorry.
1: Ik ga zingen, denk je zelf, ja.
2: Kom op, je kunt het, hè?
3: Wie gaat er zingen?
2: Dit wordt mooi.
1: Namelijk.

0: trouwens, applaus voor onze grote vriend Sam. Dat was geen kattenpis wat ik hier zag. Maar jammer dat het radio is, want daar waren ook allemaal danspasjes bij, Sam.
1: Ja, want je moet alles doen wat Elsa ook doet namelijk.
0: En Sky, jij deed mee.
2: Ja, joh, ik heb alles geleerd van Sam, hè. Ik heb alles geleerd van Sam, ja.
0: Nou, ik vond het...
2: Prachtig.
0: Ik denk dat we binnenkort met Rocky een radio-playback-show moeten gaan doen.
2: Dat denk ik wel, ja, dat denk ik wel.
0: Samen en dan, dan kunnen jullie met z'n tweeën...
2: Samen met Bartje erbij?
0: Ja, Bart er ook bij.
1: Ja, heus,
0: ja. Ja, gewoon rustig, maar even rustig.
2: Ga je ook meedoen?
0: Bart schrok een beetje omdat Sam hele wilde dansbewegingen maakte, hè. Wij schrokken daar een beetje van.
2: Oké. Maar we willen eigenlijk wel de volgende keer dat Jaap ook even meedoet, hè? Eigenlijk, hè? Eigenlijk moet hij wel even meedoen.
1: Hij kan wel dansen. Ja, wat gaan we dan mee doen?
2: Ja.
0: Komt daar nou de politie binnenlopen, zie je? Oh nee, zo'n grapje. Nee, zo'n grapje. De politie komt binnenlopen, we krijgen een inval. Hé, hey, mensen, we gaan nokken. We gaan stoppen met de laatste plaat. En dat is die van Suzanne, die zit al in het busje. Dus dan kan ze lekker naar de plaat luisteren.
2: En Freek of niet? En Freek ook.
0: Ik heb, nee, zonder Freek. Het is Suzanne. Suzanne zonder Freek is onderweg naar Aalten.
2: Ah.
0: En dit is haar plaat, dus die gaan we draaien. Tot volgende week allemaal. Was leuk, hè? We hebben gelachen. Dat is goed. Ja, toch? Oh, niet Bart. Volgende week.
3: Dag hoor.

0: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op alles van Nivea. Let's
5: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Minister Sterk vindt dat jongeren die stoppen met eten en drinken om hun leven te beëindigen niet thuis horen in een hospice, maar eerder passende zorg en ondersteuning moeten krijgen. Sterk benadrukt dat die hospices zijn bedoeld voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Jongvolwassenen met ernstige psychische problemen hebben volgens haar andere zorg nodig. De minister wijst tegelijkertijd op de grote tekorten en de huidige lange wachttijden in de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. En de komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweedijkslowermond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
12: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
12: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak

0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zaak.

0: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt-het-vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt-het-vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. Spoedeisende hulpen in ziekenhuizen krijgen vanaf volgend jaar deels een vast budget van zo'n 4,6 miljoen euro, schrijft minister Hermans de Tweede Kamer. De nieuwe bekostiging moet de samenwerking van zorgaanbieders verbeteren en meer financiële zekerheid geven. Ook is het de bedoeling dat spoedeisende hulpen minder snel hoeven te sluiten als het daar niet druk is. De overheid wil de financiering de komende jaren verder aanpassen. De spoedeisende hulp heeft personeelstekorten en een hoge werkdruk. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
0: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Stop met luieren en kom naar de baby.

0: Pleister. Voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en score nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een bedrijfspand in Herugewaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt-het-vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt-het-vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. En in het Canadese Toronto heeft de politie kort voor het WK voetbal een grote partij nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen. Het zijn duizenden nepshirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken, plus vervalste WK-trofeeën ter waarde van miljoenen dollars. De spullen lagen in een loods opgeslagen. 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van de grootschalige handel in namaakproducten. Volgens de politie is het de grootste inbeslagname van vervalste voetbalartikelen ooit in Canada. Het weer: komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En

0: lenen cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang

0: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst naar Arbeid in

0: je. Weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 2 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.